0: Ze wilde volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooier, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

TV of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Wolter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

helden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Flevoland trekt de wildernis in. Op woensdag 15 juli gaan Odeke de Jong en Jordi Bouw live naar een bijzonder dierenpark in Almere dat 10 jaar bestaat en al een miljoen bezoekers ontving. Ze staan oog in oog met stokstaartjes en de Australische flappentak, voeren wasberen en nemen je mee achter de schermen met verhalen van medewerkers, bezoekers en cliënten van de dagbesteding. Kijk en luister live woensdag 15 juli van 2 tot 5 uur bij Omroep Flevoland. Studio Flevoland, live vanuit de jungle.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Busmaatschappij Keolis herkent de financiële problemen van vervoerder EBS. En Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland. Iets wakker.
2: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hendricks buitengewoon thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin. Wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
7: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze vroege vrijdagochtend, de 10e juli. Hey Roy, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jolien.
7: Hoe is het met je?
1: Ja, goed, wel kort geslapen, want ik heb, ik weet niet of je er ooit geweest bent, maar bij een statiegeld bulkautomaat heb je er ooit gestaan.
7: Daar kun je hele tas tegelijk in gooien, toch? Ja. Van die lege flesjes.
1: Ja, ik heb daar een uur gestaan.
7: Een uur? Was het zo druk?
1: Nou, nee, niet
7: per se. Of je had heel veel lege flesjes?
1: Nou, dat wel. Dat wel, maar het was vooral die automaat helpt. Ja, die werkt niet. Werkt niet goed.
7: Oh, lekker dan.
1: Ja, weet je, ik heb 3 keer die persoon moeten bellen die dat dan moet fixen. Want je moet dan een nummer bellen. Want hij zat weer vol of er was weer een storing of was weer dit of dat. Dus ik ben er uiteindelijk een uur mee bezig.
7: Oh, verschrikkelijk.
1: Ja.
7: Nou, zo lang had ik het niet volgehouden.
1: Nee, maar ja, je staat er toch. Ik ben er.
7: Ja, dat is waar.
1: Je verklaart me voor gek, maar ik woon in Biddinghuizen, maar ik ben ervoor naar Zwolle gereden, want daar stond zo'n statiegeld bulkautomaat. Dus ik dacht, ja, ik moet het nu ook inleveren.
7: Had je een lunchpakketje bij je?
1: Nee, helaas niet.
7: Nee. Of een avondmaaltijd, want het werd laat dus.
1: Ja, maar ja, ik heb het overleefd. Hoe is het met jou?
7: Nou, goed zo. Ja, ik zou het niet doen, maar ik heb het toch gedaan.
1: Wat?
7: Heb ik er spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb toch voetbal gekeken, maar alleen de eerste helft. Alleen de eerste helft. En op basis van de eerste helft van Frankrijk tegen Marokko dacht ik, weet je, Frankrijk gaat wel winnen.
1: Ja,
7: en Marokko
1: dat is ook,
7: kwam amper aan de bal, kwamen er niet aan te pas. Ik denk, nou, dat gaat Frankrijk wel lukken.
1: Kijk, ik ben stiekem dan toch blij, want Marokko heeft ons natuurlijk uit het toernooi gegooid.
7: Zeker.
1: Dus dan is eigenlijk, ja, dat vind ik wel mooi.
7: Ja, ja, maar goed, dit is echt van de beste hebben gewonnen.
1: Ja, zeker. Nou. Dus,
7: zullen we het ook even hebben over het nieuws? Want het wordt voor Flevoland niet eenvoudig om de noodlijdende busvervoerder EBS te gaan helpen. Extra geld uittrekken stuit vrijwel zeker op bezwaren van concurrenten. Dat zegt hoogleraar Wijnand Veneman. Die hoor je over een paar minuten.
1: Ja, en nu we weten dat Koningsdag volgend jaar in Lelystad wordt gevierd, ja, dan rijst de vraag, wat kan de stad leren van Dokkum? Dat was natuurlijk dit jaar het feestje van de koning. Onze verslaggever die zocht het uit.

0: Emily Sandé was dat bij Flevoland is wakker met Next to Me.
1: Het wordt voor de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland lastig om de noodlijdende busvervoerder EBS te helpen. Extra geld uittrekken stuit vrijwel zeker op bezwaren van concurrenten. Dat stelt Wijnand Veneman. Hij is hoogleraar infrastructuur en mobiliteit aan de TU Delft.
0: Hij reageert op de berichten dat EBS bij de provincies heeft aangeklopt, omdat de 80 miljoen euro subsidie per jaar te weinig zou zijn om de dienstregeling te kunnen rijden. De provincies kunnen EBS dwingen om zich aan het contract te houden. Maar Veneman betwijfelt of dat de oplossing is.
2: Ja, je formuleert natuurlijk heel specifiek. Heb je een stok in handen? je kan natuurlijk ook nadenken over hoe je er samen uit kan komen. Dat is hier ingewikkeld in deze situatie. Aan de ene kant heb je te maken met, er zijn afspraken gemaakt. Dit is wat we hebben afgesproken om hoe we dit zouden doen. EBS heeft die afspraak, heeft zichzelf dat in een aanbieding aan de provincie gesteld. Dan blijkt de wereld buiten ingewikkelder. EBS heeft natuurlijk ook gehad met wat je al eerder zei, personeel en voertuigen. En het heeft ook allemaal geld gekost. En nu zit EBS dus inderdaad op zwart zaad. Ja, dan is het de vraag, ga je nog harder slaan met bijvoorbeeld weer boetes uit te delen? Of ga je een nieuwe aanbesteding doen? Dat zal dan moeten. Of ga je kijken hoe je dit tijdelijk kan oplossen? Maar die laatste is ook ingewikkeld. Want op het moment dat de provincie welwillend zou zijn om EBS tegemoet te komen, zijn de andere vervoerders, hebben zoiets van, ja, wacht eventjes. EBS heeft heel scherp ingeschreven. En als ze, wij hadden minst scherp ingeschreven, wij waren realistischer. Eigenlijk heeft EBS niet terecht ingeschreven. En ja, waarom mogen zij dan nog door?
3: Dus, ja, met andere woorden, de provincies zouden niet kunnen zeggen, wij trekken de portemonnee om EBS in deze situatie te helpen. Want dan krijgen ze de andere.
2: Dat is in ieder geval niet zo simpel. Ik geef aan, er zijn drie opties. Waarvan ik niet logisch kan zeggen welke van die drie de logische is. Omdat ze alle drie ingewikkeld zijn. En de ene is, de provincie houdt vast, deelt nog meer boetes uit en bekijken wat EBS daarmee gaat doen. De tweede is, de provincie stelt vast, dit gaat niet werken en maakt heldere afspraken met de EBS over extra financiering, gerelateerd bijvoorbeeld aan een energieprijs of gerelateerd aan hogere kosten voor voertuigen. Maar dat zou zomaar aangevochten kunnen worden door eerdere vervoerders. Of de provincie gaat opnieuw aanbesteden, dan zal EBS de komende tijd nog minimaal 2 jaar ook nog moeten rijden. Dus dan moet je ook nog wat verzinnen.
3: Via noodconcessie.
2: Via noodconcessie. En dan moet je, en die zijn hartstikke duur, die zijn loodzwaar duur. En dan moet je op dat moment ook nog gaan verzinnen hoe je die concessie nu op een andere manier in de markt zet. Namelijk met meer aandacht voor het feit dat er helemaal meer onzekerheid is.
3: Maar hebben de provincies dan bij het afsluiten van het huidige contract met EBS eigenlijk probeert voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten, en komen ze daar nu met een koude kermis van thuis?
2: Ik heb je net uitgelegd dat de wereld waarin dit gebeurde, dus dit is al in 2019 begonnen, 2020, dat was een andere wereld. Dat was echt, dit had minder te maken met het soort onzekerheden pre-corona. Dat is dus een stuk onzekerder geworden. Aanbestedingen die zijn erop gericht om efficiënt, om een vervoerder efficiënt te laten rijden. En in zo'n situatie waar dus nu, die onzekerheid zich manifesteert. Daar heeft de provincie prima gedaan wat ze in 2019 zouden moeten doen, maar dat werkt niet goed in 2026.
1: Dat zei hoogleraar Wijnand Veneman van de TU Delft over de situatie rond het busvervoer in Flevoland.

0: Clint Kershaw was dat met I Won't Let The Sun Go Down On Me. Ja, de komende dagen wordt het prachtig weer, dus die zon die gaan wij heel veel zien.
1: Wat kan Lelystad leren van Dokkum, de stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd? Dat is een niet onbelangrijke vraag, omdat Lelystad natuurlijk volgend jaar aan de beurt is.
0: Verslaggever Mark Bakker die ging naar Friesland.
2: Koningsdag 2026 in Dokkum. Het levert er veel positieve reacties op uit binnen- en buitenland, zegt burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland. Er is flink wat voorbereiding aan vooraf gegaan.
3: Ja, het is nogal wat. Hè. Er zijn natuurlijk enorme veiligheidsmaatregelen. Je bent toch even het middelpunt van Nederland. De koninklijke familie komt langs. Dus ja, het moet wel goed. Hè. We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen. Het moet echt goed staan. Dus ja. Dat moeten we wel even doen. En we zijn de kleinste stad die het tot nu toe nog georganiseerd heeft. Dus ja, het betekent ook wel wat voor ons.
2: Wie wil Koningsdag vieren met de koninklijke familie? Die vraag stelt het Koningshuis aan de provincies. De commissaris van de Koning speelt die vraag dan door naar gemeenten. Noordoost-Friesland zag het dit jaar wel zitten en stuurde een brief met een plan naar het Koningshuis.
3: En volgens ja, komen ze een keer langs kijken op bezoek. Dan komen ze nog een keer kijken. En dan ja, de derde keer als ze langskomen zeggen ze van jullie worden.
4: U zegt ze, maar wie bedoelt u dan?
3: Nou, de leden van het Koninklijk Huis. Ja, niet de koninklijke familie, maar de medewerkers. Ja. Dat is tof. Ja.
4: En die komen echt even verkennen, even kijken.
3: Ja, die moeten echt kijken van is hier een goede route te maken? Hoe ziet het er ongeveer uit? Past dat bij wat wij voor ogen hebben? Dus die moeten echt even zich verdiepen in de materie. Die doen dat niet vanaf het papier.
4: En deden ze dat onaangekondigd? Of wist u ervan?
3: Ik wist daarvan, ja. Ja, ik wist wel dat ze ik was toen zelf met vakantie, maar de commissaris heeft ze toen rondgeleid. En dat is ook prima, dus helemaal goed.
2: Er hangt wel een prijskaartje aan. De koninklijke familie ontvangen op Koningsdag is niet goedkoop.
3: Nee, we hebben als gemeente heeft het ons 1,5 miljoen gekost. Dat geld hadden we nog op de plank liggen vanwege een soort met ontwikkelfonds dat we hadden. Dus dat hoefden we niet uit de lopende begroting te trekken. Maar gelukkig hadden we ook de provincie die zei, weet je wat, wij doen er 1,5 miljoen euro bij. Dus hadden we een budget van 3 miljoen.
4: En heeft het wat opgeleverd na die tijd?
3: Ja, zeker. Vooral nu in de stad merk je gewoon dat het gewoon 30-40% drukker is. Ondernemers zeggen ook van, nou, we hebben het eigenlijk nooit zo druk gehad in deze periode. Zelfs vorig jaar, toen het bekend was, was er al een toename van een aantal bezoeken en interesse in de regio. En dat zie je dus nu nog steeds doorlopen. We hebben becijferd dat we aan zendtijd 3,3 miljoen aan waarde hebben gerealiseerd met alle uitzendingen erbij. Dus ik denk dat het zeker wat opgeleverd heeft. Maar als u mij vraagt van ja, tot achter de komma precies, dan weet ik dat niet.
1: Dat was burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordeest-Friesland over Dokkum, de stad dus waar afgelopen 27 april Koningsdag werd gevierd. En volgend jaar is Lelystad dus aan de beurt.
0: Zometeen in berichten buiten de provincie. Wat zit erin?
1: Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis van Oldebroek. Waarom? Je hoort het zo.

0: Direct was dat met Soldier On.
1: Buiten de provincie.
2: Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten werden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar daarvoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
2: Nou, ik denk vooral de kosten. Mensen weten heus wel hoe ze moeten uitgaan. En goed
0: ja,
2: ook. Maar
0: ja, dat is een gekke reden. Ja.
2: Ja, dat is.
0: Hoe moet ik uitgaan?
2: Ja, nou, doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. Niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde. Ja, ik had het met jou over Bruno Mars. Ja. Ja, ik heb nog gekeken naar kaartjes, maar €368. Ja, ik dacht, dat ga ik gewoon echt niet doen.
0: Het is een beetje te duur.
2: Ja, vind ik veel te duur.
0: Ja. Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en zij willen stoppen met het LHBTI-beleid. En volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
4: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook. Mijn grote goeroe, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: De nieuwe coalitie houdt, ondanks het protest van gisteravond, vast aan het besluit.
2: Nog wat nieuws uit de kranten van deze vrijdag. Extreme hitte zorgt voor een opvallende verschuiving in Nederlandse ziekenhuizen. Waar de grootste drukte normaal in de winter ligt, raken spoedeisende hulpen nu ook tijdens hittegolven voller. Tijdens de extreme warmte eind juni zagen ziekenhuizen door het hele land meer patiënten. Artsen en ziekenhuizen waarschuwen dat langdurige hitte leidt tot extra zorgvraag. En het AD schrijft daarover vandaag.
0: En Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Met 25 gedode dieren per wolf is het roofdier in ons land dus koploper. Staatssecretaris Erkens van Landbouw die pleit na een bezoek aan Duitsland voor een nieuwe aanpak. En uit onderzoek blijkt dat 131 wolven vorig jaar 3300 dieren hebben gedood. Nederland blijkt daarmee vergeleken met andere Europese landen over heuse horrorwolven te beschikken.
2: Horrorwolven?
0: Ja, horrorwolven.
2: Ik vind het geweldig.
0: Ja, zeker. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Busmaatschappij Keolis herkent de financiële problemen waar vervoerder EBS mee kampt. Keolis rijdt onder meer in Almere en EBS in een groot deel van Flevoland. Volgens Keolis staat het openbaar vervoer sinds de coronacrisis onder druk. De kosten en de opbrengsten zijn niet meer in balans. Het college van burgemeester en wethouders van Dronten wist niet van een plan om 124 arbeidsmigranten te huisvesten op een industrieterrein in Zwifterwand. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van Leefbaar Dronten. Omwonenden zijn boos over de plannen en zijn een petitie begonnen. Die is al honderden keren ondertekend. De bewoners zijn bang dat de komst van de arbeidsmigranten ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Het gaat om graven die door de gemeente zijn betaald, bijvoorbeeld van mensen zonder nabestaanden. Het gedeelte van de begraafplaats is bijna vol. Er is nog maar één graf beschikbaar. De graven mogen worden geruimd omdat de grafrechten zijn verlopen. Het is de eerste keer dat de gemeente graven ruimt. Nabestaanden worden vooraf geïnformeerd. De gemeente Dronten wil in de tweede helft van volgend jaar beginnen met de aanleg van het tweede deel van Zwifterbad.

0: Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. In Rotterdam is gisteravond D66-raadslid Joan Nunnally onverwacht tot wethouder gekozen. Ze had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg Nunnally meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Hier en daar werd de sfeer gespannen en werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We starten de dag nog met lage bewolking en mist, maar dit lost snel op en daarna komt het zonnetje tevoorschijn. Vanmiddag is het op en top zomerweer met veel zon en temperaturen die oplopen naar 26 of zelfs 27 graden. Bij het alles staat een meest matige noordenwind. Vanaf zaterdag is het flink warm met temperaturen oplopen naar 29 of zelfs 30 graden. Daarbij is het dagelijks zonnig, blijft het droog en is het dus op en top zomerweer.
2: Ja, in onze zomerserie Heilige Huisjes over kerken die leeg komen te staan en dan een andere bestemming krijgen. Vandaag de laatste aflevering. Nou, dit keer gaat het niet om appartementen of huizen die in een leegstaande kerk zijn gekomen, maar iets anders. Wat? Je hoort het zo.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ever David was dat met Words.
1: In onze zomerserie Heilige Huisjes ging het de afgelopen dagen vooral over kerken die vanwege leegstand tegenwoordig in gebruik zijn als woonhuis.
0: Ja, maar een kerk kan natuurlijk ook een andere bestemming krijgen. En dat ontdekte verslaggever Han Dijkstra.
2: In de vorige afleveringen zag je hoe het tegenwoordig wordt gewoond in

0: voormalige kerk. Maar er gebeurt meer in de oude gebouwen van de kerken. In de oud-Nederlands gereformeerde kerk in Marknesse zit tegenwoordig bijvoorbeeld een kinderopvang. Stefan ten Veen is directeur van de opvang. Hij vindt de kerk een mooie plek voor zijn bedrijf.
1: Kinderopvang in een kerk heeft veel meer karakter. Veel warmer. Een kerk heeft een stukje historie. Heeft altijd binding met een dorp of met de stad. En dat is exact wat wij ook willen. Gewoon onderdeel zijn van het dorp waar je bent. Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 9% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen. Dus hier kun je ook gewoon echt spelen. Er kan ook gewoon eens een keertje iets beschadigen. Je ziet ook de beschadigingen van jaren terug. Dus ook misschien wel van je vader of van je opa.
0: Makkelijke gebouwen zijn het niet. Vaak is er achterstallig onderhoud. Ook is het passen en meten en dan komen de gebruikers ter plekke achter dat sommige dingen niet kunnen. Dat maakt ten Veen niet uit. Hij houdt van de charme.
1: Ik vind het ook heel mooi voor het dorp, want het blijft dan ook gewoon echt. Dus wat vroeger de kerk was, is nu nog steeds de kerk. Alleen een andere bestemming.
0: Ja, en wat merk je ervan dat het een kerk is geweest?
1: De uitstraling. Vooral aan de buitenkant kun je het nog heel goed zien. Het anker hangt gelukkig ook weer terug. Dat jaren geleden toch weg was. En binnen ademt het eigenlijk nog wel. Het is nieuwer, het is moderner. Wel natuurlijk volgens de laatste kinderopvang eisen. Maar het ademt nog steeds dat oude traditioneel uit. Dus waar je gewoon gelukkig en warm wordt.
0: Tot zover de kinderopvang in Marknesse. In Luttelgeest is bouwbedrijf De Gilden aan het werk. Er komt bij het verbouwen van een kerk nogal wat kijken. Niet alles kan en mag zomaar, zegt de verkoopleider William Meuleman.
2: Je hebt vaak met een bepaalde monumentale waarde te maken. Hè? Dus met bepaalde restricties waar je wel wat aan mag veranderen, waar je niets aan mag veranderen. En dat maakt het soms wel heel lastig om er een deugdelijke begroting ook naast te leggen. Wat kom je allemaal tegen? Alles wat direct zichtbaar is, dat staat vast. Maar alles wat erachter zit is natuurlijk heel lastig om in te schatten. Soms is er in het verleden al een keer iets aan gedaan. Wat het nog wat lastiger maakt om daar een goed plaatje van te krijgen. Wat je uiteindelijk aan bouwkosten kwijt bent.
0: Ja, is het dan wel als bouwbedrijf zeg maar slim om dit te doen? Want je kunt toch beter zeggen van nou, nieuwbouwprojectje, lekker snel bouwen, klaar.
2: Ja, nou kijk, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat voor type gebouw het is, hoe oud het gebouw is. Kijk, de kerk waar we nu staan hier in Luttelgeest is natuurlijk een vrij jonge kerk. Dus er zijn best veel oude tekeningen van beschikbaar. En dat maakt het wel een stukje makkelijker om een dergelijk project in te schieten, zeg maar. Maar op het moment dat je in een hele oude kerk, dan wordt het wel eens een stuk lastiger. Er moet dan wel een stukje expertise achter de schermen zitten, zeg maar.
0: De verkoop van de woningen in Luttelgeest loopt nog niet je van het. Mensen kunnen lastig inschatten hoe het er nou echt uit komt te zien. En dus wordt er nagedacht om in eerste instantie één van de woningen alleen maar af te bouwen. Meuleman denkt dan dat de verkoop makkelijker gaat.
2: Er wordt in ieder geval nagedacht over een plan om het in ieder geval voor mensen duidelijker te maken hoe groot de ruimte daadwerkelijk is. Want het is echt een vijftal echt hele grote woningen. Met zelfs drie verdiepingen. Dus je hebt een begane grond. Dan heb je een eerste verdieping. Het wordt een soort woonkamer idee. Waarbij je door je glas- en loodramen kijkt. Met daarboven de slaapkamers en de badkamer. En dan daarboven nog een zolder. Dus ja, dat is heel lastig inschat als je in een lege ruimte staat. Zonder wanden.
3: En de deur gaat op slot. Volgende week een nieuwe zomerserie. Daarin staan buurtkastjes centraal. Dan denk je, ja, er zitten toch vooral boeken in. Nee, nog veel meer.

0: Twente was dat, met 3-2-1.
1: Ja, kan ze tellen, hè, die meid.
0: Niet normaal, hè. Ik denk dat haar favoriete vak wiskunde was, denk je niet?
1: Nou, wiskunde en 3-2-1. Nou, 3-2-1, dat lukte mij ook nog wel. Maar wiskunde was bij mij een grote ramp, kan ik je vertellen. Ja, ik vond het verschrikkelijk.
0: Ik snap het wel, hoor. Je geodriehoek was niet je favoriet, zeg maar.
1: Oh, nee, nachtmerries. Nachtmerries, zeker.
0: Nou, wat gaan we zo meteen doen, gisteravond gemist?
1: We gaan 1000 kilometer roeien voor de paling.
0: Daar, voor de paling?
1: Ja, voor de paling. Hoe het zit, dat hoor je na de muziek van...
0: Julian Peretta en...
1: Wonder Why om 7:15.
0: 3-2-1.

0: leuk nummer is dit van Julian Perretta met Wonder Why. Ja, en ik zei het net ook al tegen je. Ja, dit is zo'n nummer, dat is een eendagsvlieg. Dit is echt typisch iemand die, ja, ik weet niet, ik kan geen andere hit van hem noemen.
1: Nee, is eigenlijk wel jammer.
0: Nee. Ja, dus ik ben een beetje gaan zoeken. Nou, wie is het eigenlijk? En hoe, ja, wat doet hij verder nog?
1: Ja,
0: nou, hij blijkt ook samengewerkt te hebben met Beyoncé, Mark Ronson, Lost Frequencies, Ed Sheeran, Jamiroquai, Kanye West.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is een flink lijstje.
0: Ja, en dan maar één hit. Maar dan heeft hij misschien geld al binnen of zo.
1: Ja, dan zit hij gewoon lekker met zijn tenen in het water achterover geleund. En,
0: dat denk ik.
1: Een paar leuke dames erbij. En verder vindt hij het wel best.
0: Zou ik ook doen eigenlijk. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur was aandacht voor de staatsbegrafenis van de Iraanse Ayatollah Khamenei. Gisteren was de zesde en de laatste dag van de begrafenis. 6 dagen. Wat kost dat wel niet, joh?
0: Zo.
1: Eind februari werd de hoogste Iraanse leider gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Midden-Oostenkenner Abdul Bouzerda vertelde dat de plechtigheid groots was opgezet.
2: De laatste keer dat Iran zo'n ceremonie had was in 1989. De vorige Ayatollah. Dus ze kunnen het goed organiseren. Het is echt massaal. Volgens schatting het toch wel zo'n 12 miljoen mensen. Alleen al een Teheran op de been.
1: Zo, 12 miljoen. Ongelooflijk. Wow. De staatsbegrafenis had volgens Bouzerda ook een belangrijke functie voor Iran.
2: Het is ook echt een geënsceneerde show. Een show om te laten zien, de instituties staan er. We zagen net ook in de eerste rij de hoofd van de rechterlijke macht. De parlementsvoorzitter, Ghalibaf. Een van de hardliners en ook het gezicht van het regime. Als toch wel de belangrijkste onderhandelaar. Het is een geënsceneerde show. Institutionele continuïteit, met andere woorden. De Islamitische Republiek staat er met het leger, met alle instellingen die er moeten zijn. Denk nou niet dat dit regime, deze machthebbers, een machtsvacuüm verkeren.
0: En we blijven nog even bij Nieuwsuur, want daar hadden ze het ook over Duitse windmolens. Op steeds meer plekken langs de grens is er namelijk verzet tegen die molens. Onze oostenburen zetten de windmolens soms op steenworp afstand van de grens. En Ricarda Kleffel die woont in Winterswijk en die maakt zich zorgen.
3: Op Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten wil ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
0: Ja, waarom moeten al die windmolens er komen? Nou, sinds Duitsland alle kerncentrales heeft gesloten, wordt er sterk ingezet op windenergie. Wethouder Gosse Visser van Winterswijk die vertelt hoe dat in de praktijk gaat.
4: Uit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijke regie had ons ontzettend geholpen.
0: Ja, dus aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Boekholt O'Sullivan, de vraag of zij kan zorgen voor meer regie.
5: Wat ik kan doen is aan de provincie vragen of ze nog verdere ondersteuning zouden willen.
6: En hebben ze nog niet gevraagd aan u?
5: Dat telefoontje heeft nog niet plaatsgevonden.
1: Maar als je even beredeneert, van het puntje van Groningen tot in het uiterste puntje van Limburg. En die dame zei, in totaal gaat het dan om 100 windmolens.
0: Dat vind ik nog niet zoveel.
1: Nee, dat zit ik ook te bedenken. Dan, maar ja, goed, ja, ach, als je er tegenaan moet kijken, is het misschien wel vervelend.
0: Nou, ik moet zeggen, je bent er ook al aan, hoor. Tenminste, ik woon nu een tijdje hier in Biddinghuizen. Mm-hmm. En toen hebben ze met Windplan Groen heel veel van die grote turbines neergezet. Ja, ik zie ze niet meer.
1: Nee.
0: Dus ja, nou, maar ik snap wel.
1: Het kan vervelend zijn.
0: Ja, zeker.
1: We gaan nog even naar de Rode Draad. Daar was aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. Die vis wordt ernstig bedreigd. En vader Ivo Leijten vertelt waarom hij dan juist voor die paling in actie komt.
7: Hij hoort gewoon erbij. Ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij van mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi. Maar wel heeft onze steun hard nodig.
1: Ja, het is niet echt om te knuffelen, zeg maar. Nee. Dat vind ik wel grappig, zoals hij het vertelt. 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Nou, zo Niels Leijten, die verwacht dat het af en toe wel flink afzien wordt.
8: We zitten gewoon op 4,5 meter boot. En gewoon 8 uur per dag. En dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed.
9: Ja.
0: Hij heeft er al zin in, hoor ik.
1: Ja, nou, wat, dat, ja, dat af en toe afzien inderdaad. Dus, nou, ik ben benieuwd. Wie weet of, of we nog van ze horen. dat je zo'n bericht krijgt van, nou ja, dat er nog maar één persoon over is gebleven in de roeiboot.
0: Ja, precies, ja.
1: Maar weet je, ik heb wel respect, hoor. De 1000 kilometer, hè, dat is echt wel een flink end roeien, hoor. Poh.
0: Nou, en ik denk ook wel dat het op zich, misschien is het juist is ook heel goed voor de band, toch? Misschien komen ze er ook alweer leuker uit. En dat je nu dan zegt van, ja, ik weet niet, ik zie het wel voor, ik weet niet hoe dat gaat zijn. Nou, misschien is het hartstikke leuk.
1: Ik hoop het voor ze, ja.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is al een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
8: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf.
9: Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar.
8: Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Busmaatschappij Keolis die herkent financiële problemen van vervoerder EBS. En Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almería. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
12: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
11: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
13: Er staan vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaat in de samenleving en die voelen wat het betekent hier om christen te zijn en om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
11: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is het tijd voor Flevoland is wakker. Het tweede uurtje op deze vrijdag de 10e juli. Fijn dat je erbij bent, zo vroeg. Roy, hoe is het met jou eigenlijk?
15: Ja, het gaat goed.
14: Ja. Ja. We hadden het net, en dat krijg je met zo'n vroeg tijdstip, dat we eigenlijk al wel zin hebben in een broodje frikandel.
15: Ja,
10: Ik moet zeggen, ik keek je eerst even vreemd aan. Maar toen zei ik, nou, zou zij zijn broodje dan?
14: Ja, dat, nee, dat niet.
10: Nee, precies. Maar mocht er iemand zijn die er al de frituur aan heeft staan?
14: Ja, als je, of als jij thuis nou een adres weet waar wij terecht kunnen. Of nou ja, beter nog dat je iets kon brengen. Dat wij houden ons aanbevolen. Maar we hebben natuurlijk ook nieuwszaken voor
10: je. Maar wel met mayonaise, toch?
14: Ja, een beetje mayo, ja. Lekker. Ja. Nu we weten dat Koningsdag volgend jaar in Lelystad wordt gevierd. Ja, rijst de vraag, wat kan de stad leren van Dokkum, waar de koning dit jaar zijn verjaardag vierde? Onze verslaggever zocht het uit.
10: Ja, en ze zijn mega populair, de voetbaldagen in Emmeloord. Onze verslaggever die trapte een balletje mee.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: toen dit nummer uitkwam, heb ik hem helemaal grijs gedraaid. Het was wel echt een beetje een nummer van mijn tienerjaren, moet ik zeggen. Carly Rae Jepsen hoorde je met Call Me Maybe.
1: Wat kan Lelystad leren van Dokkum, de stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd? Een niet onbelangrijke vraag, omdat Lelystad volgend jaar aan de beurt is.
0: Verslaggever Mark Bakker die ging naar Friesland.
2: Koningsdag 2026 in Dokkum. Het levert er veel positieve reacties op uit binnen- en buitenland, zegt burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland. Er is flink wat voorbereiding aan vooraf gegaan.
3: Ja, het is nogal wat. Hè. Er zijn natuurlijk enorme veiligheidsmaatregelen. Je bent toch even het middelpunt van Nederland. De koninklijke familie komt langs. Dus ja, het moet wel goed. Hè. We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen. Het moet echt goed staan. Dus ja. Dat moeten we wel even doen. En we zijn de kleinste stad die het tot nu toe nog georganiseerd heeft. Dus ja, het betekent ook wel wat voor ons.
2: Wie wil Koningsdag vieren met de koninklijke familie? Die vraag stelt het Koningshuis aan de provincies. De commissaris van de Koning speelt die vraag dan door naar gemeenten. Noordoost-Friesland zag het dit jaar wel zitten en stuurde een brief met een plan naar het Koningshuis.
3: En volgens jaar komen ze een keer langs kijken op bezoek. En dan komen ze nog een keer kijken. En dan de derde keer ze langskomen zeggen ze van jullie worden.
4: U zegt ze, maar wie bedoelt u dan?
3: Nou, de leden van het Koninklijk Huis. Ja, niet de koninklijke familie, maar de medewerkers. Ja. Tof. Ja.
4: En die komen echt even verkennen, even kijken.
3: Ja, die moeten echt kijken van is hier een goede route te maken? Hoe ziet het er ongeveer uit? Past dat bij wat wij voor ogen hebben? Dus die moeten echt even zich verdiepen in de materie. Die doen dat niet vanaf het papier.
4: En deden ze dat onaangekondigd? Of wist u ervan?
3: Ik wist daarvan, ja. Ja, ik wist wel dat ze... ik was toen zelf met vakantie, maar de commissaris heeft ze toen rondgeleid. En nee, maar dat is ook prima, dus helemaal goed.
2: Er hangt wel een prijskaartje aan. De koninklijke familie ontvangen op Koningsdag is niet goedkoop.
3: Nee, we hebben als gemeente heeft het ons 1,5 miljoen gekost. Dat geld hadden we nog op de plank liggen vanwege een soort met ontwikkelfondsen dat we hadden. Dus dat hoefden we niet uit de lopende begroting te trekken. Maar gelukkig hadden we ook de provincie die zei, weet je wat, wij doen er 1,5 miljoen euro bij. Dus hadden we een budget van 3 miljoen.
4: En heeft het wat opgeleverd na die tijd?
3: Ja, zeker. Vooral nu in de stad merk je gewoon dat het gewoon 30-40% drukker is. Ondernemers zeggen ook van, nou, we hebben het eigenlijk nooit zo druk gehad in deze periode. Zelfs vorig jaar toen het bekend was, was er al een toename van een aantal bezoeken en interesse in de regio. En dat zie je dus nu nog steeds doorlopen. We hebben becijferd dat we aan zendtijd 3,3 miljoen aan waarde hebben gerealiseerd met alle uitzendingen erbij. Dus ik denk dat het zeker wat opgeleverd heeft. Maar als u mij vraagt van ja, tot achter de komma precies, dan weet ik dat niet.
1: Je hoorde burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordeest-Friesland over Dokkum, de stad dus waar afgelopen 27 april Koningsdag werd gevierd. En volgend jaar is Lelystad aan de beurt.
0: Je hoort Alex Warren met Fever Dream. En straks hebben we natuurlijk nog het weer voor je. Want wordt het een mooi weekend? Dat hoor je zo meteen.

0: Alex Warren was dat met Fever Dream bij Flevoland is wakker.
1: Dan gaan we naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Hoe warm wordt het vandaag?
2: Het wordt warm vandaag, zeker. Ja, op dit moment temperaturen nog wel aan de frisse kant. Onder de 15 graden in de provincie. Maar er gaat wel snel verandering in komen. Want de zon die schijnt op veel plekken al wel volop. Alleen in het noordoosten, zeker in de Noordoostpolder, komt nu nog wel wat bewolking voor. Maar ook die gaat snel oplossen. En de temperatuur die gaat dan ook snel oplopen naar waarde boven de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon zomers warm. Met 26 of 27 graden op de meeste plekken. De meest matige wind uit noordelijke richtingen daarbij. Volop zon. Dus ja, ideaal weer om er lekker op uit te trekken.
1: Nou, zeker. En ja, het weekend staat natuurlijk voor de deur. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, het weekend kunnen we ons ook op gaan maken voor echt volop zomerse taferelen, hoor. Want zeker zaterdag wordt het gewoon tropisch warm op sommige plekken. Met lokaal 30 graden in de provincie. In de ochtend hier en daar nog wel wat bewolking. Maar in de middag is het wederom de zon die volop schijnt. En daarbij staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Dus echt wel een, ja, gewoon een zeer warm weertype. En op zondag verandert eigenlijk helemaal niks aan. Misschien zelfs nog een gaatje warmer met 30 of 31 graden op zondag. Dus het wordt echt wel een zeer warm weekend. Grote voordeel is wel dat de nachten nog flink afkoelen. Dus zo zinderend heet en plakkerig gaat het ook niet worden als bijvoorbeeld 2 weken terug. Want ook die luchtvochtigheid is wat lager. Dus ik denk dat het voor veel mensen wel wat aangenaam is.
1: Ja, dat is bijzonder fijn inderdaad. En na het weekend houden we dan die 30, 31 graden?
2: Nou, we zien dat het op maandag ietsje naar beneden gaat, maar nog steeds gewoon volop zomers blijft met 28 graden in de provincie. En de dagen daarna loopt de temperatuur weer wat op. Want zeker woensdag kan het mogelijk zelfs 32 graden worden. Dus we staan echt wel ja, net voor een periode die zeer warm gaat verlopen. En mogelijk dus zelfs als we 3 keer die 30 graden gaan noteren de komende 5 dagen... misschien zelfs wel een hittegolf.
1: Ja. Even lang. Dus, nou, we gaan het afwachten. Berend, dankjewel.
2: Doei doei.
1: Jonge voetballiefhebbers in Emmeloord beleven een mooie eerste week van de zomervakantie. Op de voetbalvelden van Sportpark Ervenbos worden de kick-off voetbaldagen gehouden.
0: Ja, dat betekent veel balspellen en veel lol. Verslaggever Luc Grovenstein die sprak met de drijvende krachten achter de voetbalweek en met de jongens en meiden die meedoen.
3: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
4: 5 dagen lang voetballen en plezier maken met leeftijdsgenootjes. Voor veel kinderen in Emmeloord zijn de kick-off voetbaldagen de leukste dagen van het jaar. Ook dit jaar genieten de kinderen tijdens de eerste week van de zomervakantie.
3: Het is echt gewoon heel leuk en je bent ook met vrienden en je bent de hele week gewoon lekker aan het voetballen.
5: Ja, gewoon dat je gezellig met iedereen kan voetballen en dat ja, iedereen een beetje van hetzelfde houdt eigenlijk. En allemaal verschillende activiteiten, ja, dat is gewoon allemaal heel leuk.
4: En hoe gaat dat met de begeleiders en jullie?
5: Ja, die zorgen goed voor ons. Ja, het is hartstikke gezellig. Doen ook leuk mee met alle activiteiten en helpen ons goed.
4: Marloes Ansink uit Emmeloord is de voorzitter. Zij is tevreden met het verloop van de week.
6: Ja, het gaat fantastisch. Serieus. We hebben echt prachtig mooi weer en alleen maar hele blije kinderen. En begeleiders, niet onbelangrijk. De zomervakantie is begonnen. Ze houden allemaal van sporten, van buiten zijn, voetballen, maar natuurlijk ook feesten met elkaar. En de begeleiders die wij hebben, en dat zijn er ruim 60, zijn allemaal echt jongeren die gewoon, nou ja, waar de jeugd ook weer een beetje tegenop kijkt. Dus een voorbeeld voor ze. En dat maakt gewoon zo'n week.
4: Een van de begeleiders is Milan Bouma. Ook hij heeft veel plezier tijdens deze voetbaldagen.
7: Natuurlijk een hartstikke mooie week. Ik denk, ik heb er echt heel lang alweer naar uitgekeken. En als je, ja, als je dan lekker met de week bezig bent, dat is gewoon top. Echt top.
4: Zelf ook altijd meegedaan, nu als begeleider. Wat is het verschil?
7: Ja, zelf inderdaad eigenlijk ieder jaar meegedaan. En nou, toen 1 jaartje niet. En toen als begeleider toch maar erbij gegaan. En eigenlijk ja, blijft gewoon echt de mooiste week van de vakantie.
4: Deze week maken de kinderen kennis met meerdere voetbalonderdelen. Maar als je het aan Bouma en de kinderen vraagt, is er 1 favoriet?
8: Tiende, sowieso tiende. Dat is met 3 doels over, zeg maar tegenover elkaar. En dan moet je elkaar afschieten door in het goal te scoren.
9: Tiende, dan moet je op je helft. Bij dit eigenlijk gewoon. Dit is tiende. Dan moet je op je helft proberen bij de anderen te schieten.
7: Ja, die zie je op de achtergrond. Dat is tiende, denk ik wel. Die is zo, ja, die is gewild bij iedereen. Iedere dag is het weer vraag: gaan we tiende? Gaan we tiende? Dus die hebben er ook 2 keer in het programma gestopt.
0: Een en al gezelligheid daarin.
1: Leuk, hè?
0: Denk ik, ja, zeker.
1: Ja. Tine, kende jij het?
0: Nee, ik kende het niet.
1: Ik ook niet.
0: Nee, helemaal niet.
1: Ik vind het wel leuk. Zeg, we hebben hier een bal liggen.
0: Gaan we, Tine?
1: Zullen wij het eens even proberen?
0: Ja, gaan we dat
1: doen. Maar we moeten wel een beetje voorzichtig doen met al die schermen hier natuurlijk in de studio en alle apparatuur. Of we kunnen mikken op het rad van Kiek. Zullen we dat doen?
0: Zullen we dat doen? Als jij scoort, dan krijg je...

0: Oh, ik hou van die dansjes uit die tijd.
1: Ja, je moet eigenlijk even voor de grap en altijd even de videoclip bekijken. Ja, dat, wel, dat, dansen, dat, ja, dat kan ik zelfs ook. En ja, dat kapsel, dat is, het is een soort bloempotkapsel, maar dan wel een beetje uitgehangen.
0: Beetje verlengd.
1: Ja, een beetje verlengd.
0: Ja. Nou, we hebben een poging gedaan met de bal en het rad van Kiek om het rad te raken. Heel voorzichtig, ja. Hoor. Nou, dat is niet gelukt.
1: Nee, het rad viel bijna om ook.
0: Ja, dat was jouw... Ja, ze kan wel hard schoppen, ja.
1: Ja, dat is
0: ik
1: dan
0: deed
1: wel
0: het meer met talent. Gevoel.
1: Ja, ik heb geen gevoel. Dus ja,
0: nee, dat zeg ik niet.
1: Nee, maar niet voor de bal heb ik.
0: Nee, oké.
1: Nou, misschien hebben we wel gevoel voor wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
0: Nou, we beginnen natuurlijk met voetbal.
1: Ja.
0: Het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK-voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft, toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
2: Nog steeds trots. Ja. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
3: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
4: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
3: Nee.
5: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen. En dan, dan is dat het.
0: Dan is dat het ook. Dat is ook waar. Zo eerlijk moet je dan ook zijn.
1: Toch? Ja.
0: Ja, hoor. In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwamen de politie en ook de ME eraan te pas. Groepen jongeren gooiden vuurwerk en glazen flesjes naar agenten.
1: Het gaat minder goed met het nachtleven in Nederlandse poppodia. Georganiseerde clubnachten worden het afgelopen jaar minder goed bezocht. Vorig jaar was 1 op de 5 clubnachten uitverkocht. Het jaar ervoor was dat nog 1 op de 4. Ook bij poppodium Simplon in Groningen merken ze dat, zegt deze muziekprogrammeur.
6: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
1: En gewoon dansen, zou ik dan zeggen. Doordat er minder bezoekers komen, eindigde meer dan de helft van de aangesloten poppodia afgelopen jaar in het rood. En niet alleen de clubnachten worden minder bezocht, ook het aantal concertbezoeken daalde.
0: Honderden mensen demonstreerden gisteravond bij het gemeentehuis in Oldebroek tegen het besluit om de regenboogvlag niet meer te hijsen. 3 christelijke partijen besturen de gemeente sinds kort en ze willen stoppen met LHBTI-beleid. Volgens de actievoerders gaan homo zijn en christelijk zijn prima samen.
7: Ik denk dat de mensen die hierover beslissen zo weinig idee hebben van wat het betekent als je niet naar de heteroseksuele norm en christelijk gereformeerd bent en wat dat dan voor je betekent. En dat is jammer. Ik geloof ook. Mijn grote guru, Jezus, die neemt iedereen aan.
0: Nou, kijk eens aan. Natuurlijk gaat dat samen. Homo zijn en christelijk zijn. Waarom zou dat nou niet samen gaan zeggen, alsjeblieft? De nieuwe coalitie houdt ondanks het protest vast aan het besluit.
1: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit toppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: In de Hatelwijk in Lelystad zijn vanmorgen rond 6:15 twee auto's uitgebrand. De VUC ontstond op een parkeerplaats. Toen de brandweer arriveerde stonden de voertuigen al helemaal in de fik. Die heeft de beide voertuigen geblust, maar ze zijn wel dus volledig uitgebrand. Een derde auto heeft brandschade opgelopen. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. Busmaatschappij Keolis herkent de financiële problemen waar vervoerder EBS mee kampt. Keolis rijdt onder meer in Almere, EBS in een groot deel van Flevoland. Volgens Keolis staat het openbaar vervoer sinds de coronacrisis onder druk. De kosten en opbrengsten zijn niet meer in balans, zegt Keolis. Het college van burgemeester en wethouders van Dronten wist niet van een plan om 124 arbeidsmigranten te huisvesten op een industrieterrein in Zwifterband, schrijft het college in antwoord op vragen van Leefbaar Dronten. Omwonenden zijn boos over de plannen en zijn daarom een petitie begonnen. Die is al honderden keren ondertekend. De bewoners zijn bang dat de komst van de arbeidsmigranten ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Het gaat om graven die door de gemeente zijn betaald, bijvoorbeeld van mensen zonder nabestaanden. Dit gedeelte van de begraafplaats is bijna vol. Er is nog maar één graf beschikbaar. De graven mogen worden geruimd omdat de grafrechten zijn verlopen. Het is de eerste keer dat de gemeente graven ruimt. Nabestaanden worden vooraf geïnformeerd. De gemeente Dronten wil in de tweede helft van volgend jaar beginnen met de aanleg van het tweede deel van Zwifterband Zuid. Het stedenbouwkundig plan daarvoor is nu vastgesteld. Het tweede deel krijgt bijna 170 woningen, van sociale huurwoningen tot zelfbouwkavels. En eind dit jaar begint dan de aanleg van het elektriciteitsnetwerk. Volgens de gemeente is er genoeg ruimte om het stroomnet om dat voor elkaar te krijgen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Op de meeste plekken bleef het rustig. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt voor brandstichting en het gooien van vuurwerk. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel slachtoffers zaten in hun auto. De brand woedt bij het dorpje Bedar, zo'n 50

0: met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 15 op de meeste plekken. En lokaal kan dan wat mist voorkomen. En we beginnen het weekend morgen op zaterdag met nog wat hogere temperaturen. Want lokaal kan het misschien wel 30 graden worden. Tropisch warm dus. En daarbij is het opnieuw ronduit zonnig.
1: En zometeen weer een aflevering, de laatste van deze week, over de nieuwe bestemmingen voor leegstaande kerken. Ja, je hebt afgelopen week gehoord dat dat vaak woningen zijn, maar kan ook iets anders zijn. Wat, dat hoor je zometeen.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Wham was dat bij Flevoland is wakker met Freedom.
1: In onze zomerserie Heilige Huisjes ging het de afgelopen dagen, nou ja, vooral over kerken die vanwege leegstand tegenwoordig in gebruik zijn als woonhuis.
0: Ja, maar een kerk kan natuurlijk ook een andere bestemming krijgen. En dat ontdekte verslaggever Han Dijkstra.
2: In de vorige afleveringen zag je hoe er tegenwoordig wordt gewoond in de voormalige kerk. Maar er gebeurt meer in de oude gebouwen van de kerken. In de Oud-Nederlands Gereformeerde Kerk in Marknesse zit tegenwoordig bijvoorbeeld een kinderopvang. Stefan ten Veen is directeur van de opvang. Hij vindt de kerk een mooie plek voor zijn bedrijf.
3: Kinderopvang in een kerk heeft veel meer karakter. Veel warmer. Een kerk heeft een stukje historie. Heeft altijd binding met een dorp of met de stad. En dat is exact wat wij ook willen. Gewoon onderdeel zijn van het dorp waar je bent. Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als

0: een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen. Dus hier kun je ook gewoon echt spelen. Dat kan ook gewoon eens een keertje iets beschadigen. Je ziet ook de beschadigingen van jaren terug. Dus ook misschien wel van je vader of van je opa.
1: Makkelijke gebouwen zijn het niet. Vaak is er achterstallig onderhoud. Ook is het passen en meten en dan komen de gebruikers ter plekke achter dat sommige dingen niet kunnen. Dat maakt een Veen niet uit. Hij houdt van de charme.
0: Ik vind het ook heel mooi voor het dorp, want het blijft dan ook gewoon echt. Dus wat vroeger de kerk was, is nu nog steeds de kerk. Alleen een andere bestemming.
1: Ja, en wat merk je ervan dat het een kerk is geweest?
0: De uitstraling. Vooral aan de buitenkant kun je het nog heel goed zien. Het anker hangt gelukkig ook weer terug. Dat jaren geleden toch weg was. En binnen ademt het eigenlijk nog wel. Het is nieuwer, het is moderner. Wel natuurlijk volgens de laatste kinderopvang eisen. Maar het ademt nog steeds dat oude traditionele uit. Dus waar je gewoon gelukkig en warm wordt.
1: Tot zover de kinderopvang in Marknesse. In Luttelgeest is bouwbedrijf De Gilden aan het werk. Er komt bij het verbouwen van de kerk nogal wat kijken. Niet alles kan en mag zomaar, zegt de verkoopleider William Meuleman.
2: Je hebt vaak met een bepaalde monumentale waarde te maken. Hè? Dus met bepaalde restricties waar je wel wat aan mag veranderen, waar je niets aan mag veranderen. En dat maakt het soms wel heel lastig om er een deugdelijke begroting ook naast te leggen. Wat kom je allemaal tegen? Alles wat direct zichtbaar is, dat staat vast. Maar alles wat erachter zit is natuurlijk heel lastig om in te schatten. Soms is er in het verleden al een keer iets aan gedaan. Wat het nog wat lastiger maakt om daar een goed plaatje van te krijgen. Wat je uiteindelijk aan bouwkosten kwijt bent.
1: Ja, is het dan wel als bouwbedrijf zeg maar slim om dit te doen? Want je kunt toch beter zeggen, nou, nieuwbouwprojectje, lekker snel bouwen, klaar.
2: Ja, nou kijk, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat voor type gebouw het is, hoe oud het gebouw is. Kijk, de kerk waar we nu staan, hier in Luttelgeest, is natuurlijk een vrij jonge kerk. Dus er zijn best veel oude tekeningen van beschikbaar. En dat maakt het wel een stukje makkelijker om een dergelijk project in te schieten, zeg maar. Maar op het moment dat je in een hele oude kerk, dan wordt het wel eens een stuk lastiger. Dan moet daar wel een stukje expertise achter de schermen zitten, zeg maar.
1: De verkoop van de woningen in Luttelgeest loopt nog niet je van het. Mensen kunnen lastig inschatten hoe het er nou echt uit komt te zien. En dus wordt er nagedacht om in eerste instantie één van de woningen alleen maar af te bouwen. Meuleman denkt dan dat de verkoop makkelijker gaat.
2: Er wordt in ieder geval nagedacht over een plan om het in ieder geval voor mensen duidelijker te maken hoe groot de ruimte daadwerkelijk is. Want het is echt een vijftal echt hele grote woningen. Met zelfs drie verdiepingen. Dus je hebt een begane grond. Dan heb je een eerste verdieping. Het wordt een soort woonkameridee waarbij je door je glas- en loodramen kijkt. Met daarboven de slaapkamers en de badkamer. En dan daarboven nog een zolder. Dus ja, dat is heel lastig inschatten als je in een lege ruimte staat zonder wanden.
3: En de deur gaat voorlopig op slot. Volgende week een nieuwe zomerserie. Die gaat over buurtkastjes. Daar zitten niet alleen maar boeken in.

0: Jackie Wilson and Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: In Nieuwsuur, aandacht voor de staatsbegrafenis van de Iraanse Ayatollah Khamenei. Gisteren was de zesde en laatste dag van die begrafenis. Eind februari werd de hoogste Iraanse leider gedood bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. Midden-Oostenkenner Abdou Bouzerda vertelde dat de plechtigheid groots was opgezet.
2: De laatste keer dat Iran zo'n ceremonie had was in 1989, de vorige Ayatollah. Dus ze kunnen het goed organiseren, het is echt massaal. Volgens schatting er toch wel zo'n 12 miljoen mensen alleen al een tenen op de been.
1: Dat is een flink aantal, ja, inderdaad. De staatsbegrafenis had volgens Bouzerda ook een belangrijke functie voor Iran.
2: Het is ook echt een geënsceneerde show. Een show om te laten zien, de instituties staan er. We zagen net ook in de eerste rij de hoofd van de rechterlijke macht. De parlementsvoorzitter Ghalibaf, een van de hardliners. En ook het gezicht van het regime als toch wel de belangrijkste onderhandelaar. Het is een geënsceneerde show, institutionele continuïteit, met andere woorden. De Islamitische Republiek staat er met het leger, met alle instellingen die er moeten zijn. Denk nou niet dat dit regime, deze machthebbers, een machtsvacuum verkeren.
0: En we blijven nog even bij Nieuwsuur. Daar hadden ze het ook over Duitse windmolens. Op steeds meer plekken langs de grens is er verzet tegen die molens. Onze oostenburen zetten de windmolens soms op steenworp afstand van de grens. Ricarda Kleffel die woont in Winterswijk, ja, en zij maakt zich zorgen.
3: Op Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeenten wil ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
0: Ja, waarom moeten al die windmolens er dan komen? Nou, Duitsland die heeft alle kerncentrales gesloten. En nu wordt er daarom sterk ingezet op windenergie. Wethouder Gosse Visser van Winterswijk die vertelt hoe dat in de praktijk gaat.
4: Uit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd met pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijk regie had ons ontzettend geholpen.
0: Dus aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Boekholt O'Sullivan, de vraag of zij kan zorgen voor meer regie.
5: Wat ik kan doen is aan de provincie vragen of ze nog verdere ondersteuning zouden willen.
6: En hebben ze nog niet gevraagd aan u?
5: Dat telefoontje heeft nog niet plaatsgevonden.
1: Nou, ja, ik heb het even nagezocht. Ja. Als je het uiterste puntje van Groningen tot het meest zuidelijke puntje van Limburg, dan heb je het over ongeveer 280 kilometer lengte. Ja, en dan 100 windmolens. Dan denk je van, dan valt het misschien wel weer mee.
0: Ja, maar ik denk natuurlijk ook wel weer dat dat het natuurlijk, het zijn parken vaak. Ja. Dus dat er dan heel veel naast elkaar komen te staan. En dat dan misschien natuurlijk veel is.
1: Als je daar dan net bij woont, is dat natuurlijk niet prettig.
0: Ja, maar inderdaad, volgens mij is het niet zo dat ze inderdaad alleen maar op de hele grens alleen maar windturbines zitten.
1: Nee, precies. Nee. Nog even de rode draad dan. Daar was aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. Die vis wordt ernstig bedreigd. Vader Ivo Leijten vertelt waarom hij nou juist voor die paling in actie komt.
7: Hij hoort gewoon erbij. Ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij van mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
1: Is het een beest wat je op schoot neemt? Nee, paling.
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Maar 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Ja, is dat nog leuk? Zo Niels Leijten.
8: We zitten gewoon op 4,5 meter boot en gewoon 8 uur per dag en dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja.
1: Ja, dan had ik misschien toch mijn eigen tentje meegenomen.
0: Ja, hij heeft er zin in, hoor ik.
1: Goed. Ach, het zal vast goed komen, toch?
0: Ach, het is toch leuk dat je zoiets doet met je vader, toch?
1: Zo is het, zeker weten.
0: Dat is dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? We kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Omroep Flevoland jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Twee auto's vanochtend uitgebrand in de Lelystadse Atelwijk. En Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
11: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
10: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
12: Ja, veel verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
13: Echt jammer, man.
12: En nu?
14: Nu gaan we rellen. Nee, joh.
12: Echt?
14: We zijn hier gewoon voor de gezelligheid.
10: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat opgegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En dit is Flevoland is wakker. Het is 8:02, vrijdag 10 juli. Wat hebben we in het nieuws? Nou ja, nu we weten dat Koningsdag volgend jaar in Lelystad wordt gevierd, rijst de vraag, wat kan de stad leren van Dokkum, waar de koning dit jaar zijn verjaardag vierde? Nou, onze verslaggever die zocht het uit.
8: En ze zijn mega populair. De voetbaldagen in Emmeloord. Onze verslaggever die trapte een balletje mee.
15: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
13: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
19: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
20: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
21: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets! Goedemorgen, Flevoland is wakker

0: Portugal the Man was dat met Feel It Still bij Flevoland is wakker. Het is 8 over 8.
1: Wat kan Lelystad leren van Dokkum, de stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd? Dat is niet een heel onbelangrijke vraag, omdat Lelystad natuurlijk volgend jaar aan de beurt is.
0: Ja, verslaggever Mark Bakker die ging het uitzoeken en hij ging naar Friesland.
2: Koningsdag 2026 in Dokkum. Het levert er veel positieve reacties op uit binnen- en buitenland, zegt burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noordoost-Friesland. Er is flink wat voorbereiding aan vooraf gegaan.
3: Ja, het is nogal wat. Hè. Er zijn natuurlijk enorme veiligheidsmaatregelen. Je bent toch even het middelpunt van Nederland. De koninklijke familie komt langs. Dus ja, het moet wel goed. Hè. Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus ook goed. Nee, het moet echt knallen. Het moet echt goed staan. Dus ja. Dat moeten we wel even doen. En we zijn de kleinste stad die het tot nu toe nog georganiseerd heeft. Dus ja, het betekent ook wel wat voor ons.
2: Wie wil Koningsdag vieren met de koninklijke familie? Die vraag stelt het Koningshuis aan de provincies. De commissaris van de Koning speelt die vraag dan door naar gemeenten. Noordoost-Friesland zag het dit jaar wel zitten en stuurde een brief met een plan naar het Koningshuis.
3: En volgens jaar komen ze een keer langs kijken op bezoek. En dan komen ze nog een keer kijken. En dan de derde keer langskomen zeggen ze van jullie worden.
4: U zegt ze, maar wie bedoelt u dan?
3: Nou, de leden van het Koninklijk Huis. Ja, niet de koninklijke familie, maar de medewerkers. Ja. Tof. Ja.
4: En die komen echt even verkennen, even kijken.
3: Ja, die moeten echt kijken van is hier een goede route te maken? Hoe ziet het er ongeveer uit? Past dat bij wat wij voor ogen hebben? Dus die moeten echt even zich verdiepen in de materie. Die doen dat niet vanaf het papier.
4: En deden ze dat onaangekondigd? Of wist u ervan?
3: Ik wist daarvan, ja. Ja, ik wist wel dat ze... ik was toen zelf met vakantie, maar de commissaris heeft ze toen rondgeleid. En nee, maar dat is ook prima, dus helemaal goed.
2: Er hangt wel een prijskaartje aan. De koninklijke familie ontvangen op Koningsdag is niet goedkoop.
3: Nee, we hebben als gemeente heeft het ons 1,5 miljoen gekost. Dat geld hadden we nog op de plank liggen vanwege een soort met ontwikkelfonds dat we hadden. Dus dat hoefden we niet uit de lopende begroting te trekken. Maar gelukkig hadden we ook de provincie die zei, weet je wat, wij doen er 1,5 miljoen euro bij. Dus hadden we een budget van 3 miljoen.
4: En heeft het wat opgeleverd na die tijd?
3: Ja, zeker. Vooral nu in de stad merk je gewoon dat het gewoon 30-40% drukker is. Ondernemers zeggen ook van, nou, we hebben het eigenlijk nooit zo druk gehad in deze periode. Zelfs vorig jaar toen het bekend was, was er al een toename van een aantal bezoeken en interesse in de regio. En dat zie je dus nu nog steeds doorlopen. We hebben becijferd dat we aan de zendtijd 3,3 miljoen aan waarde hebben gerealiseerd met alle uitzendingen erbij. Dus ik denk dat het zeker wat opgeleverd heeft. Maar als u mij vraagt van ja, tot achter de komma precies, dan weet ik dat niet.
1: Burgemeester Johannes Kramer was dat van de gemeente Noordoost-Friesland over Dokkum. De stad waar afgelopen 27 april Koningsdag werd gevierd. En volgend jaar, jawel, dan is Lelystad dus aan de beurt.
0: Zometeen horen we wat het weer gaat doen het komend weekend. Dat doen we allemaal straks na Carly Simon met het prachtige Why.

0: Carly Simon, ja, die vraagt zich heel veel dingen af. Maar vooral why. Je hoorde het bij Flevoland is wakker.
1: Dan gaan we naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Roy en ik viel het op gisteren dat we zoveel vliegende mieren in de tuin hadden. En dat schijnt te maken te hebben toch wel met het weer, met de warmte.
2: Ja.
1: Klopt dat?
2: Poeh, daar zeg je maar wat hoor. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar volgens mij...
1: zeg maar gewoon ja.
2: Ja.
1: Dan zijn we er vanaf.
2: Ja, kijk, insecten, warmte trekt natuurlijk wel insecten aan. Maar vliegende mieren, ik durf daar niet 100% zekerheid over te geven. Maar ik denk het wel natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En van die onweersbeestjes, van die tripsen, dat zijn van die hele kleine dingen. Die zag ik gisteren ook allemaal.
2: Ja, klopt, zeker. Ja, die komen ook gewoon op warm weer af. Ja, maar onweer, dat staat voorlopig nog niet op.
0: Oké, okay,
1: hoe heet dat? Tripsen?
0: Trips.
1: Oh, je had gewoon een foute trip, dat was het.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Nee, maar zeg, Berend, die temperatuur, hè? Hoe is het nu en wat gaat het worden? Want volgens mij gaat het best snel omhoog.
2: Klopt inderdaad, ja. Nou, we zien nu nog wel wat laaghangende bewolking over de provincie. En daardoor is het nu nog aan de frisse kant. Met temperaturen zo rond een graad of 16. Maar die bewolking die gaat snel oplossen. En de temperatuur gaat dan flink oplopen. Naar temperaturen die vanmiddag gewoon uitkomen op zomerse waarde van 26 of 27 graden in de provincie. En dan is het ook gewoon volop zonnig. Bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Dus vanmiddag gewoon echt wel een heerlijk zomersfeertype. Ook vanavond is het dan nog lang warm bij temperaturen ruim boven de 20 graden. En gewoon op de meeste plekken vrij helder. En vannacht gaat het dan afkoelen naar zo'n 15 of 16 graden. En dan in de loop van de nacht kan lokaal wat mist voorkomen.
1: Ja, dat viel me vanochtend ook al op toen ik hier naartoe reed naar de studio. Dat is ook wat mistig.
2: Ja, precies. Ja, en dat is dus nu ook nog hier en daar nog wel... in de provincie en lokaal, dus die lagen aan de bewolking. Maar daar gaat wel snel verandering in.
1: Oh, gelukkig dan. En dan het weekend?
2: Ja, het weekend ziet er nog wat warmer uit. Want morgen krijgen we te maken met temperaturen die opgelopen naar 29 of lokaal een tropische 30 graden zelfs in de provincie. En zeker in de middag is het gewoon zon overgoten. Dus dat wordt echt wel een zeer warme dag. En ook zondag is dat het geval. Misschien zelfs nog een graadje warmer op zondag. Dus dan wordt het gewoon op veel plekken in de provincie tropisch heet. Dus we staan wel aan de vooravond van een zeer warm weekend. Met heel veel zon.
1: Maar ook echt benauwd dan, Berend?
2: Nee, dat valt gelukkig wel mee. Althans, het is natuurlijk wel gewoon zeer warm. Maar de luchtvochtigheid die is echt wel wat lager dan bijvoorbeeld 2 weken terug. Dat zien we aan de dauwpunten, die liggen een stuk lager. En dat betekent dus dat het gelukkig niet zo heel benauwd gaat worden. En ook de nachten koelt het echt nog wel prima af. Dus ook dat is een groot voordeel. Dus prima om dan even de ramen van je huis open te zetten. Kan je gewoon je huis verkoelen. Ja.
0: En hoe sterk is de zon?
2: De zon is gewoon zonkracht 7 dit weekend. Dus dat is bijna gewoon op zijn sterkst voor ons land.
0: Goed smeren dus.
2: Zeker goed smeren als je in het zonnetje aan het strand gaat liggen of iets dergelijks.
1: Ja, precies. Ja, en een beetje de heetste uren maar een beetje vermijden, toch?
2: Ja, zeker. Als je daar niet goed tegen kan, dan zou ik zeggen, zoek voldoende de schaduw op en drink natuurlijk voldoende water.
1: Lekker in de strandtent gaan zitten.
2: Precies.
1: Na het weekend, Berend, zet dit weertype zich nog verder door dan?
2: Zeker, ja. Zeker de eerste helft van de week hebben we nog te maken met die bijl met warme lucht, als het ware, die boven ons land ligt. En dat levert ook in Flevoland gewoon nog zomerse tot soms zelfs tropische temperaturen op. Want de maxima die komen van maandag tot met woensdag uit tussen de 28 en 32 graden. En daarbij is het ook gewoon dagelijks droog en ronduit zonnig. Pas vanaf donderdag, vrijdag lijken de neerslagkansen wat toe te nemen. En gaat het mogelijk ook wat afkoelen.
1: Oké, dankjewel Berend.
2: Doei doei.
1: Hoi. Jonge voetballiefhebbers in Emmeloord beleven een mooie eerste week van de zomervakantie. Op de voetbalvelden van Sportpark Ervenbos worden de kick-off voetbaldagen gehouden.
0: Dat betekent veel balspellen en veel lol. Verslaggever Luc Grovenstein die sprak met de drijvende krachten achter de voetbalweek en met de jongens en de meiden die meedoen.
3: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
4: 5 dagen lang voetballen en plezier maken met leeftijdsgenootjes. Voor veel kinderen in Emmeloord zijn de kick-off voetbaldagen de leukste dagen van het jaar. Ook dit jaar genieten de kinderen tijdens de eerste week van de zomervakantie.
3: Het is echt gewoon heel leuk en je bent ook met vrienden en je bent de hele week gewoon lekker aan het voetballen.
5: Ja, gewoon dat je gezellig met iedereen kan voetballen en dat iedereen een beetje van hetzelfde houdt eigenlijk. En allemaal verschillende activiteiten, ja, dat is gewoon allemaal heel leuk.
4: En hoe gaat dat met de begeleiders en jullie?
5: Ja, die zorgen goed voor ons. Ja, het is hartstikke gezellig. Doen ook leuk mee met alle activiteiten en helpen ons goed.
4: Marloes Ansink uit Emmeloord is de voorzitter. Zij is tevreden met het verloop van de week.
6: Ja, het gaat fantastisch. Serieus. We hebben echt prachtig mooi weer en alleen maar hele blije kinderen. en begeleiders. Niet onbelangrijk. De zomervakantie is begonnen. Ze houden allemaal van sporten, van buiten zijn, voetballen, maar natuurlijk ook feesten met elkaar. En de begeleiders die wij hebben, en dat zijn er ruim 60, zijn allemaal echt jongeren die gewoon, nou ja, waar de jeugd dan ook weer een beetje tegenop kijkt. Dus een voorbeeld voor ze. En dat maakt gewoon zo'n week.
4: Een van de begeleiders is Milan Bouma. Ook hij heeft veel plezier tijdens deze voetbaldagen.
7: Natuurlijk een hartstikke mooie week. Ik denk, ik heb er echt heel lang alweer naar uitgekeken. En als je, ja, als je dan lekker met de week bezig bent, dat is gewoon top. Echt top.
4: Zelf ook altijd meegedaan, nu als begeleider. Wat is het verschil?
7: Ja, zelf inderdaad eigenlijk ieder jaar meegedaan. En nou, toen één jaartje niet. En toen als begeleider toch maar erbij gegaan. En eigenlijk, ja, blijft gewoon echt de mooiste week van de vakantie.
4: Deze week maken de kinderen kennis met meerdere voetbalonderdelen. Maar als je het aan Bouma en de kinderen vraagt, is er één favoriet?
3: Tienen, sowieso tienen. Dat is met drie doels over, zeg maar tegenover elkaar. En dan moet je elkaar afschieten door in het goal te scoren.
8: Tienen, dan moet je op je helft... Dit eigenlijk gewoon. Dit is tienen. Dan moet je op je helft proberen bij de anderen te schieten.
7: Ja, die zie je op de achtergrond. Dat is tienen, denk ik wel. Die is zo, ja, die is gewild bij iedereen. Iedere dag is het weer vraag. Gaan we tienen? Gaan we tienen? Dus die hebben er ook twee keer in het programma gestopt.
0: Ja, heel veel plezier. Superleuk, hè? Ja, heel veel plezier zo te horen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ja, dat is ook, en het was wel echt perfect weer ervoor, inderdaad. Ja, niet te heet.
0: Ja, en dan niet dat hete, dat zonnetje wat ook op je... Want die is nog best wel sterk natuurlijk, hè. Dus dan verbrand je en dat is best wel pittig.
1: Ja, nee, zeker. Maar als het zo heet is, want ik zag ook van die springkussens... Ja, dat is dan ook niet op te wezen natuurlijk als het zo warm is.
0: Dan is het au, au, au, au.
1: Ja, dat is niet heel fijn.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. Wat zit erin?
1: Rotterdam maakt zich op voor het North Sea Jazz Festival. Hou jij ervan, van jazz?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
0: Nee.
1: Nou, zullen we overslaan dan? Nee, ja, want er zijn mensen die er wel van houden.

0: Ja, bij North Sea Jazz komt ik ook soul en funk. Nou, dan is Bruno Mars op zich ook natuurlijk wel op zijn plek daar. Hè?
1: Dat is ook weer waar. Ja, zeker.
0: Dus in dat opzicht lijkt het me op zich wel een leuk festival. Dan de berichten buiten de provincie.
1: Ja, want je hebt het over jazz. En dan gaan we naar Rotterdam. Want daar gaat het gebeuren. Het North Sea Jazz Festival, de 50ste editie. En daarom komt de koningin vanmiddag langs. De eerste festivalgangers die zijn al in de stad. En die overnachten op de stadscamping.
2: Ja, het North Sea Jazz Festival. Elk jaar, daar leven we naartoe.
3: Wij zijn hier voor het North Sea Jazz Festival.
4: Ja, op de stadscamping Rotterdam. Het is echt fantastisch. Hele mooie camping.
5: Het is één grote familie geworden in de jaren eigenlijk. Ja, ik zie mensen soms al 10 jaar lang terugkomen.
1: Nou, dat is natuurlijk leuk. Dan ga je wat gezichten herkennen. Die stadscamping is helemaal in jazzsferen dus. De overnachten trouwens niet alleen mensen hoor voor het festival. Er staan ook gewoon vakantiegangers en toeristen.
0: Het is ook wel echt een heel leuk festival. Ik ben er wel één keer geweest. Het is echt een soort ongedwongen sfeer, gezellig. Je voelt wel dat het één familie is. Dus ja, ik snap wel dat je er elk jaar naar uitkijkt. Dan over voetbal. Het is Marokko niet gelukt om te stunten tegen Frankrijk op het WK voetbal. De druk van de Fransen was te groot, zeker in de tweede helft toen de twee doelpunten vielen. In Utrecht werd meegekeken in een uitverkochte bioscoopzaal. Na afloop waren de reacties wisselend.
6: Nog steeds trots. Straks gaat de wekker, zijn we het vergeten.
7: Heel jammer. Laatste Afrikaanse land is eruit. Ja. Dat vinden wij wel niet zo leuk.
8: Nee. Hebben jullie zelf Marokkaanse roots ook?
7: Nee.
9: We zijn Afrikaans, dus natuurlijk steunen we een Afrikaanse land. Het is jammer. Ze hebben wel terecht gewonnen en dan is dat het.
0: In meerdere steden gingen Marokkaanse supporters na afloop van de wedstrijd de straat op. Hier en daar kwam de politie en de ME eraan te pas. Groepen jongeren gooiden vuurwerk en glazen flesjes naar de agenten.
1: Ja, zo jammer hè, dat die het dan weer verpesten voor die grote groepen die wel gewoon gezellig willen houden.
0: Ja, het is natuurlijk ook niet leuk als je verliest, maar ja, een andere...
1: Nee, maar goed, dat geeft je niet het recht.
0: Geen vrijbrief om dit soort dingen te doen.
1: Zeker niet. Zeggen. Nee, we gaan nog even naar Oldebroek met regenboogvlaggen, trommels en toespraken. Wilden zo'n 600 demonstranten gisteravond duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met het nieuwe gemeentebestuur in Oldebroek. 3 christelijke partijen willen de regenboogvlag niet meer hijsen op Coming Out Day. Nou, inwoners die voelen zich niet gesteund door de gemeente.
10: Heel veel mensen hier, heb ik ook afgelopen week weer gehoord, zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. Het is belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee.
11: Als er onveiligheid is, pak je dat aan, dan investeer je in politie. Als je aangifte doet, moet dat serieus worden opgepakt. Dat zit echt zoden aan de dijk en niet deze polariserende symbolen.
1: Klinkt wel gezellig, dit protest.
0: Ja.
1: Leuke muziek erbij.
0: Ja, ik denk dat dat wel gezellig was.
1: En een goede zaak natuurlijk waar ze voor opkomen.
0: Ja, en het protest in Oldebroek verliep volgens mij gewoon rustig, dus dat is alleen maar mooi. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Het Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: In Lelystad zijn vanochtend rond 16:45 2 auto's uitgebrand. Het vuur ontstond op een parkeerplaats in de Atelwijk. Toen de brandweer aankwam, stonden beide auto's al helemaal in de brand. Een derde auto heeft schade opgelopen. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Het college van burgemeester en wethouders van Dronten wist niet van een plan om 124 arbeidsmigranten te huisvesten op een industrieterrein in Zwifterband. Dat meldt het college in antwoord op vragen van Leefbaar Dronten. Omwonenden zijn boos over de plannen en zijn een petitie begonnen. Die is al 100 keren ondertekend. De bewoners zijn bang dat de komst van de arbeidsmigranten ten koste gaat van de leefbaarheid. De gemeente Noordoostpolder gaat graven ruimen op de begraafplaats in Emmeloord. Het gaat om graven die door de gemeente zijn betaald, bijvoorbeeld van mensen zonder nabestaanden. Dit gedeelte van de begraafplaats is bijna vol, er is namelijk nog maar 1 graf beschikbaar. De graven mogen worden geruimd omdat de grafrechten zijn verlopen. Het is de eerste keer dat de gemeente graven ruimt. Nabestaanden worden vooraf geïnformeerd. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor explosies in Damascus dinsdag. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS heeft de explosies niet opgeëist. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld.
10: Goedemorgen. De zon schijnt al volop deze ochtend in Flevoland. En daar gaat gedurende de dag ook maar weinig iets aan veranderen. Het wordt echt een zomerse dag. De temperaturen die ook flink op gaan lopen. Naar zomerse waarde van 27 graden.

0: Heel goed advies van Fleetwood Mac, zou ik zeggen. Go your own way. Je hoort hem bij Flevoland is wakker.
1: Het is 8 minuten over 8:30. In onze zomerserie Heilige Huisjes ging het de afgelopen dagen vooral over kerken die vanwege leegstand tegenwoordig in gebruik zijn als woonhuis.
0: Maar een kerk kan natuurlijk ook een andere bestemming krijgen. En dat ontdekte verslaggever Han Dijkstra.
2: In de vorige afleveringen zag je hoe er tegenwoordig wordt gewoond in een voormalige kerk. Maar er gebeurt meer in de oude gebouwen van de kerken. In de oud-Nederlands gereformeerde kerk in Marknesse zit tegenwoordig bijvoorbeeld een kinderopvang. Stefan ten Veen is directeur van de opvang. Hij vindt de kerk een mooie plek voor zijn bedrijf.
3: Kinderopvang in een kerk heeft veel meer karakter. Veel warmer. Een kerk heeft een stukje historie. Heeft altijd binding met een dorp of met de stad. En dat is exact wat wij ook willen. Gewoon onderdeel zijn van het dorp waar je bent. Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnenkomt lopen. Dus hier kun je ook gewoon echt spelen. Dat kan ook gewoon eens een keertje iets beschadigen. Je ziet ook de beschadigingen van jaren terug. Dus ook misschien wel van je vader of van je opa.
2: Makkelijke gebouwen zijn het niet. Vaak is er achterstallig onderhoud. Ook is het passen en meten en dan komen de gebruikers ter plekke achter

0: sommige dingen niet kunnen. Dat maakt een Veen niet uit. Hij houdt van de charme.
1: Ik vind het ook heel mooi voor het dorp, want het blijft dan ook gewoon echt. Dus wat vroeger de kerk was, is nu nog steeds de kerk. Alleen een andere bestemming.
0: Ja, en wat merk je ervan dat het een kerk is geweest?
1: De uitstraling. Vooral aan de buitenkant kun je het nog heel goed zien. Het anker hangt gelukkig ook weer terug. Dat jaren geleden toch weg was. En binnen ademt het eigenlijk nog wel. Het is nieuwer, het is moderner. Wel natuurlijk volgens de laatste kinderopvang eisen. Maar het ademt nog steeds dat oude traditionele sneeuwluid. Dus waar je gewoon gelukkig en warm wordt.
0: Tot zover de kinderopvang in Marknesse. In Luttelgeest is bouwbedrijf De Gilden aan het werk. Er komt bij het verbouwen van de kerk nogal wat kijken. Niet alles kan en mag zomaar, zegt de verkoopleider William Meuleman.
2: Je hebt vaak met een bepaalde monumentale waarde te maken. Hè? Dus met bepaalde restricties waar je wel wat aan mag veranderen, waar je niets aan mag veranderen. En dat maakt het soms wel heel lastig om er een deugdelijke begroting ook naast te leggen. Wat kom je allemaal tegen? Alles wat direct zichtbaar is, dat staat vast. Maar alles wat erachter zit is natuurlijk heel lastig om in te schatten. Soms is er in het verleden al een keer iets aan gedaan. Wat het nog wat lastiger maakt om daar een goed plaatje van te krijgen. Wat je uiteindelijk aan bouwkosten kwijt bent.
0: Ja, is het dan wel als bouwbedrijf zeg maar slim om dit te doen? Want je kunt toch beter zeggen van nou, nieuwbouwprojectje, lekker snel bouwen, klaar.
2: Ja, nou kijk, dat hangt natuurlijk heel erg af van wat voor type gebouw het is, hoe oud het gebouw is. Kijk, de kerk waar we nu staan, hier in Luttelgeest, is natuurlijk een vrij jonge kerk. Dus er zijn best veel oude tekeningen van beschikbaar. En dat maakt het wel een stukje makkelijker om een dergelijk project in te schieten, zeg maar. Maar op het moment dat je in een hele oude kerk, dan wordt het wel eens een stuk lastiger. Er moet dan wel een stukje expertise achter de schermen zitten, zeg maar.
0: De verkoop van de woningen in Luttelgeest loopt nog niet je van het. Mensen kunnen lastig inschatten hoe het er nou echt uit komt te zien. En dus wordt er nagedacht om in eerste instantie één van de woningen alleen maar af te bouwen. Meuleman denkt dan dat de verkoop makkelijker gaat.
2: Er wordt in ieder geval nagedacht over een plan om het in ieder geval voor mensen duidelijker te maken hoe groot de ruimte daadwerkelijk is. Want het is echt een vijftal echt hele grote woningen. Met zelfs drie verdiepingen, dus je hebt een begane grond. Dan heb je een eerste verdieping, dat wordt een soort woonkamer idee, waarbij je door je glas- en loodramen kijkt. Met daarboven de slaapkamers en de badkamer en dan daarboven nog een zolder. Dus ja, dat is heel lastig inschat als je in een lege ruimte staat zonder wanden.
3: Volgende week een nieuwe zomerserie. Daarin staan buurtkastjes centraal. En daar zitten niet alleen maar boeken in, maar nog veel meer.
4: Dit is David Guetta en Sia met Flames.

0: origineel van Stevie Wonder, verscheen in 1973. Maar Incognito dacht, ja, weet je, dit kunnen we wel coveren. En dan doen we net iets meer blazers erbij. En in 1992 kwamen ze dus met Don't You Worry About A Thing. Je hoorde bij Flevoland is Wakker. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Nou, Nieuwsuur misschien wel. Daar kwamen Duitse windmolens aan bod. Op steeds meer plekken langs de grens is er verzet tegen die molens. Onze oosterburen zetten de windmolens soms op steenworp afstand van de grens. Ricarda Kleffel woont in Winterswijk en maakt zich zorgen.
2: Op Winterswijk alleen al zou echt een muur van windmolens komen van minstens 12 stuks. Buurtgemeente wil ook nog, kom je op minstens 20. En het speelt langs de hele Duits-Nederlandse grens. Echt Rijkswald, Limburg, Groningen, Overijssel, Drenthe. Het gaat over meer dan 100 windmolens in het geheel.
1: Sinds Duitsland alle kerncentrales heeft gesloten, wordt er sterk ingezet op windenergie. Wethouder Gosse Visser van Winterswijk vertelt hoe dat in de praktijk dan gaat.
3: Uit een soort paniek is de lat een stuk lager gelegd. Waar vroeger geen windmolens mogen, mag dat nu wel. En je ziet toch dat dat ook een aantal ongewenste effecten heeft. En een van die effecten is dat ze heel dicht langs onze grens gaan zetten. En je ziet eigenlijk dat wij hier nu al een hele tijd aan het pionieren zijn met gemeenschapsgeld. Terwijl het een onderwerp is wat langs de hele landsgrens loopt. Dus een stukje landelijk regie had ons ontzettend geholpen.
1: En de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Boekholt O'Sullivan, de vraag of zij misschien kan zorgen voor wat meer regie.
4: Wat ik kan doen is aan de provincie vragen of ze nog verdere ondersteuning zouden willen.
5: En hebben ze nog niet gevraagd aan u?
4: Dat telefoontje heeft nog niet plaatsgevonden.
0: In de Rode Draad aandacht voor een bijzondere actie. Een vader en zoon roeien bijna 1000 kilometer over de Rijn om geld in te zamelen voor de paling. Die vis wordt ernstig bedreigd. Vader Ivo Leijten vertelt waarom hij juist voor de paling in actie gaat komen.
6: Hij hoort gewoon erbij, ook al is hij niet de mooiste vis. En daarom heeft hij van mij de aandacht. En meestal zijn het aaibare, mooie dieren die de aandacht krijgen. De paling is niet heel erg mooi, maar wel heeft onze steun hard nodig.
0: Ja, 1000 kilometer met je vader in dezelfde boot. Ja, zoon Niels Leijten die verwacht dat het af en toe flink afzien wordt.
7: We zitten gewoon op 4,5 meter boot en gewoon 8 uur per dag en dan in dezelfde tent. En 17 dagen met elkaar komt niet altijd goed. Ja,
0: ja, moet je een goede band hebben met je vader.
1: Zeker.
0: Moet wel goed komen, toch?
1: Ja, misschien krijg je die juist wel. Of wordt die nog beter als je zoiets onderneemt met elkaar.
0: Daarom.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Dat denk ik ook wel. Dat heb je dus gisteravond gemist op radio en tv.
1: En dit was Flevoland is Wakker. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Roy die gaat zo meteen Muziekland doen. Dus heb je nog een verzoekje? Geef het door, hè, via de app. Hoi.

0: Dit is Flevoland.
1: Ja, het moet wel goed, hè? Kunnen dat niet even. Nou, 6 plus is ook goed. Nee, het moet echt knallen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is wel een leuke week. Er is ook veel te doen hier. En het zijn ook gewoon aardige mensen, begeleiders. Ja, het is wel heel leuk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Hierin zit een stukje historie, zit een stukje warmte die je gelijk al voelt die je binnenkomt. En dat vind ik eigenlijk 90% beter als dat je een kille doos in een modern gebouw binnen kunt lopen.
0: Dit is Flevoland.
4: Ja, het gaat fantastisch. Serieus.
5: Almere bestaat 50 jaar en groeide uit naar 230.000 inwoners. En om dat te vieren krijg je nu 50% jubileumkorting op jouw radio- of tv-campagne. Neem snel contact op via reclame@omroepflevoland.nl. En groei net zo snel als Almere.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Hendricks Buitengewoon Thuis. In tuinontwerp, aanleg, onderhoud en buitenverblijf. Of het nu gaat om het renoveren, onderhouden of compleet nieuwe tuin, wij helpen u graag. Al meer dan 40 jaar. Samen met u is onze kracht. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
8: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Flevolandse treinreizigers moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. En 2 auto's vanochtend uitgebrand in de Lelystadse Atelwijk. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
5: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
11: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
10: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
12: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels, it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
10: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De komende 2 uur de lekkerste muziek in Flevoland Muziekland. Ik ga het eerste uurtje voor jou verzorgen. En ik heb zometeen nieuwe muziek voor je, want het is natuurlijk vrijdag, dus New Music Friday. En natuurlijk is Flevoland Muziekland ook het moment voor jouw verzoekje. Dus heb jij een plaat die je heel graag wil horen? Misschien wel een heel zomersplaatje, want ja, die temperaturen die gaan weer lekker richting die 30 graden. Laat het weten, 0320 28 50 50. Je mag appen en wellicht draai ik dan dat verzoekje wel voor jou.
13: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
15: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
21: Mam, waar is mijn zwemband?
22: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
23: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
24: Geeft ruimte.
25: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl. Vers! Aan tafel!
23: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
27: Goedemorgen.

Het liefelijke liedje van Jack Johnson, Upside Down. Speciaal gemaakt voor de animatiefilm Curious George uit 2006. Ja, en dat was ook zo'n leuke film. En als je dan dit dan hoort, ja, het past allemaal wel heel, heel mooi bij elkaar. Je luistert naar het meeste Flevoland muziekland. En ik zei net, ik heb natuurlijk nieuwe muziek voor je. Ik heb nieuwe muziek voor je van Teddy Swims. En Teddy Swims, ja, die kan je kennen van onder andere nummers als The Door, Lose Control. Allemaal hits zijn dat geworden. En dan gaat het opnieuw proberen met deze Break Up in Reverse. Je hoort hem bij Flevoland Muziekland.

Ja, misschien heb je zelf ook al zo'n moment gehad dat je jong was en inderdaad iets doms deed. En dat je dan achteraf denkt, ja, waarom heb ik dat ook gedaan? Ja, je mag het delen hoor, 0320 28 50 50. Maar je mag er ook zelf even een binnenpretje over hebben. Tino Martin die zong er in ieder geval over met Jong en Dom. Je kunt meespelen met Kiek, Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En die jou dan de vraag wat dat dan precies is. Nou, het zijn vandaag twee foto's van de Groene Veldendagen in de wijk Groene Velden in Lelystad. Zeven bedrijven openden daar hun deuren om te laten zien dat alles ook wel duurzamer kan. Ja, en als je dan de foto's ziet, die je trouwens kunt bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Onze Facebookpagina, daar staan de foto's ook op. Of je zet eventjes de tv aan, dan staat die nu ook voor. Dan zie je dus ook twee foto's met heel veel groen. Groene velden, dat zie je. En je ziet leuke vlaggetjes. Geel, wit, geel, groen. Ik zie paddenstoelen. Ja, die zijn er nu nog niet in de natuur. Althans, op sommige plekken misschien wel. Ik zie er eentje met rood-witte stippen. Ik zie een lampje rechts onderin. En ik zie ook een boom zie ik daar linksboven. En ook nog een schuurtje, een groen schuurtje. Ja, er zijn wel veel details op deze foto. Maar ja, wat is er veranderd of weggepikt? Zit het misschien dan in die paddenstoelen? Of zit het in de emmer aan de linkerkant? Of zit het misschien op het bord waar Atelier op staat? Als ik het goed heb. Weet jij wat er is veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Dat kan tot 11 uur vanochtend. Of je gaat even naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je ook je antwoord insturen. En als je dan na 11:30 gebeld wordt in de herberg en je mag aan het rad draaien, ja, dan zijn er hartstikke leuke prijzen die op je staan te wachten. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek.

0: Maak je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers. De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.
1: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: Reizigers in Flevoland moeten deze zomer rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. Er rijden eind volgende week tijdelijk geen treinen tussen Almere Centrum en Lelystad Centrum en tussen Almere Centrum en Weespen naar de bussen. De NS zet snel- en stopbussen in. De werkzaamheden zijn van zaterdag 18 juli tot en met zondag 26 juli en ook van zondag 2 augustus tot en met zondag 16 augustus. In Lelystad zijn vanochtend rond 4:15 twee auto's uitgebrand. Het vuur ontstond op een parkeerplaats in de Atelwijk. Toen de brandweer aankwam, stonden beide auto's al helemaal in de brand. Een derde auto heeft schade opgelopen. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en over coronatoegangsbewijzen. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam en Den Haag zijn bij elkaar zo'n 12 mensen opgepakt. Een kinderopvang in België onderzoekt hoe het kon gebeuren dat er gisteren een verkeerd kind werd meegegeven. Een oma kwam haar kleinzoon ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. De opvang gaat in gesprek met het personeel.
6: Goedemorgen. De zon die schijnt al volop deze ochtend in Flevoland. En daar gaat gedurende de dag ook maar weinig iets aan veranderen. Het wordt echt een zomerse dag met temperaturen die ook flink op gaan lopen. Naar zomerse waarde van 27 graden op de meeste plekken. En daar bestaat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond volgt een rustige zomeravond. Staat weinig wind. De zon die schijnt nog volop. En tot zonsondergang is het nog lang warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad 15 op de meeste plekken. En lokaal kan dan wat mist voorkomen. En we beginnen dit weekend morgen op zaterdag met nog wat hogere temperaturen. Want lokaal kan het misschien wel 30 graden worden. Tropisch warm dus. En daarbij is het opnieuw ronduit zonnig.
4: Ja, genieten dus en ook goed smeren natuurlijk. En doe maar rustig aan, zou ik zeggen. Want die temperaturen, dat zijn temperaturen om van te genieten. Zometeen in Flevoland Muziekland. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar 10 juli 2014.
7: Goedemorgen.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes waren dat met I've Had The Time Of My Life. Ja, en Bill Medley die had eigenlijk niet zo'n zin om dit nummer in te gaan zingen en om dit nummer uit te brengen. Totdat hij hoorde van dat Jennifer Warnes ook mee zou doen aan de plaat. Toen had hij, toen hoefde hij niet te twijfelen. Toen dacht hij, weet je, ik ga gewoon meedoen. En dat is maar mooi ook, want het is een prachtig nummer geworden.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: We gaan terug naar 10 juli 2014. En om je een beetje context te geven wat voor dag dat dan precies was. Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders die dag wakker werden met een kater. En niet vanwege de drank, ja, misschien ook wel. Maar vooral omdat het laat werd, want het was de day after de halve finale Nederland-Argentinië op het WK in Brazilië. En dat eindigde in strafschoppen. En helaas lukte toen niet het Nederlands elftal om de finale te bereiken. Ron Vlaar en Wesley Sneijder die misten vanaf 11 meter. En daardoor won dus Argentinië. En konden zij het dus in de finale opnemen tegen de tegenstander. Ik weet even niet meer wie dat ook weer was. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Nou ja, maakt verder ook niet uit. Maar ik weet nog wel dat dat wel echt heel erg jammer was. En toen stond volgens mij ook Jasper Cillessen op goal. En in die wedstrijd tegen Costa Rica was dat toen Tim Krul. Ja, en die werd toen helemaal geroemd natuurlijk, want die hield al die strafschoppen tegen. Ja, dat kon Jasper Cillessen helaas niet. Dus ik weet nog wel dat ik daar nog wel erg enorm van baalde. Dat is wel jammer natuurlijk. Maar in ieder geval, dan weet je een beetje over welke context we praten. 10 juli 2014. En toen dacht ik, ja, laat ik dan ook het WK-nummer pakken. Die ook overigens in de hitlijst stond toen. Die werd gemaakt door onder andere Pitbull, Jennifer Lopez. Die hebben samen met Claudia Leijten hebben ze een nummer gemaakt. We Are One. En dat nummer dat was natuurlijk gemaakt voor het WK in Brazilië. Maar de Brazilianen die waren niet echt heel erg blij met het nummer. Want ze vonden dat er te weinig Brazilië in zat. Nou, ik zou zeggen, oordeel zelf. We Are One. Van Pitbull en Jennifer Lopez hoor je nu.
1: Flevoland Muziekland. Terug naar
0: 10 juli 2014.

Andy Grammer en Max met Thing I Love. En daarvoor dus uit 10 juli 2014 We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez. Ik heb zometeen nog de polderplaat voor je. Deze week is dat is die van Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Ja, en die zijn vandaag ook te gast in Gastvrij Flevoland om 1 uur. Dus je moet zeker blijven hangen. Dat straks allemaal naar de Archies met Sugar Sugar.

polderplaat van deze week. Senna en Sven Versteeg waren dat met Vuurwerk. Die dus ook vanmiddag te gast zijn, hè, bij Herberg Flevoland in Gastvrij Flevoland. Dus zeker luisteren. Vanaf 11 uur is natuurlijk Herberg Flevoland weer. Vanaf 1 uur dus dan Gastvrij Flevoland. Maar eerst nog even een uurtje Flevoland Muziekland. En dat gaat Arnoud Pluket nog even voorzorgen. Na de Bee Gees met Jive Talking.

0: Etienne. Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: just like
1: bye-bye.

0: break my heart.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: Ruuk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is nieuws op Urk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden. Dan wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig en vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Rukketjen. Dit is het nieuws op Ruk FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Rik FM.

0: dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek op Urk FM.
3: Max, era Max. Il tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een grote risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Reense Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Dit is UrkFM met Ommekieken. Terug in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ommekieken.
4: Ja, goedenavond. Of goedemiddag. Leg er allemaal naar dit programma luisteren we zelf. Want het kan vrijdagavond wezen, maar het kan ook zaterdagmiddag wezen. Of elk moment van de dag met de herhaling online. Dit is Ommekieken. En we gaan weer terug in de tijd naar twee jaren. In de periode tussen midden jaren 70 en de eerste 10 jaren van de 21ste eeuw. We doen het met z'n tweeën. Klaasjelle, goedenavond.
5: Goedenavond.
4: Nou, wat kunnen we zeggen over de dag van vandaag die we het eerste uur wangelen? De zomerding heel erg zeunig aan vandaag met een temperatuur van amper 20 graden. Daarbij regent het ook nog eens van tijd tot tijd. En op tv kijken we naar Club Veronica, de film Ferry Bueller's Day Off, de Tour de France en een portret van Toon Hermans.
5: En de Nederlandse schrijfster Isabel Hoving had een boek geschreven dat nog beter was dan Harry Potter. Al dus een advertentie in de krant. Daarna nooit maar iets van hoort. Dit is het Urkernijs en muziek van woensdag 10 juli.
4: 2002 dus zou dat moeten wezen. Ja, nou doen we het nog een keer.
3: 2002.

0: Elvis Presley samen met Junkie XL. 2002 was het jaar waarin Elvis 25 jaar dood was. En om dat te vieren tussen aanhalingstekens, dacht de plaatmaatschappij van nou, zullen we een paar nummers van Elvis remixen. Want dan komen ze misschien weer in de hitparades terecht. En dat lukt ook, want dit was een groot succes. Denk op nummer 2 in de top 40 van 10 juli 2020. Twee dus. Nou, Clichelle, we hebben weer de archieven van het Arkeland dure ploegt op zoek naar opvallend nieuws van 2002. En dat was er zeker. Ja. Bijvoorbeeld over de visafslag. Voor het eerst in de geschiedenis van de visafslag was er in het afgelopen kwartaal verliezen draait. Er was minder aanvoer van vis en met name de lagere prijs voor skollen was door debet aan. De prijsdaling van de skollen bleef een bron van zorg. Afslagdirecteur Teun Visser die zei in het Urkeland dat de skollen verliest een stukje van zijn markt en de angel moet zich afvragen wat dat aan legt. Het was voor hem een toegevallen dat het gedraaide verlies uitgerekend vul in het eerste kwartaal waarin de afslag geprivatiseerd was. Positief was wel dat in het tweede kwartaal van 2002 wel weer winst te maken worden met een omzet van zo'n 60 miljoen euro.
1: Hij had al jarenlang gewerkt in de vis en zelfs in de kippen in Zuid-Afrika. Maar vanaf nu was Hendrikus te Napel de baas van de supermarkt in Kruil. Die supermarkt dreigde weg te gaan uit Kruil omdat de vorige eigenaar met pensioen ging. Hendrikus zag het helemaal zitten. Ik ben graag eigen baas, ik werk graag met mensen en ik ben niet bang om 70 uur per week te draaien, zei Hendrikus. Zijn vrouw Ina en zijn kinderen zouden ook af en toe bij springen. Nou is die Spar supermarkt een groot succes, want Hendrikus en Ina hebben hem jarenlang gehad. Inmiddels binnen ze met pensioen.
0: Maar ik heb begrepen dat ze nog wel steeds boven de Spar in Kruil wonen. De Noordzee Netjes, dat was in 2002 de naam van een bijzonder project. Urkervissers die allerlei visteug opvisten uit zee en dat vervolgens inzamelden voor de zeehondencrash in Pieterburen. Ze dingen dat niet om er iets mee te verdienen, maar om de vele netten in angervistuig dat op de beum van de zee lag uit het water te halen, want dat was ook nog wel gevaarlijk voor de visserij en voor de scheepvaart. De netten was een gevaarlijk voor mens en voor dier. Zo konden er ook zeehonden erin verstrikt raken. Vandaar dat de zeehondencrash het project stuurde. Maar ook kotters konden er tijdens het vissen last van krijgen. Het project was een succes. In Pieterburen bij het zeehondencentrum lag al 150 tonnen aan visteugafval opgesloegen. Ja, en dan was vanzelf de vraag, wat moeten ze daarmee doen? Dat was nog niet helemaal duidelijk. Het kon of naar China gestuurd worden om te recyclen, of naar Denemarken om iets met de nylon te doen waarvan de meeste visnetten gemaakt waren.
1: En op de vuurpagina van het Urkeland van 24 jaar geleden sting een mooi oud Urker beeld. Een leen met gedroogde skarretjes. Dat zag je niet maar zo vaak, maar Sjoerd Snoek ding op de vuurpagina vuur, hoe het ook alweer moest. De vis in de emmer met zout en water, wachten totdat de vis in de emmer drift en dan ophangen om aan de leen te drogen. En als je lang genoeg wachten, dan kon je die droge skarretjes zo uit je hand opeten.
0: Een mooi beeld. En als, we kunnen toen wel inbeelden hoe dat er uitzag in 2002. Want er zijn anno 2026 nog steeds wel mensen die af en toe een lekker skarretje drogen. En ja, wat is er dan lekker om dat zo uit de hand op te peuzelen. 2002 is het dus. Muziek ook uit datzelfde jaar. Bijvoorbeeld van de Belgische Kate Ryan, Désenchantée.
2: 2002.

0: Ja, dat was Ronan Keating met If Tomorrow Never Comes. En die sting op nummer 17. En daarvoor hoorde je Kate Ryan met Desenchanté. Die sting op nummer 5 in de top 40 van 2002.
1: Ja. We gaan verder met het belangrijkste Nice uit het Urkerland. Of het meest opvallende Nice uit het Urkerland van 10 juli 2002. Het zou je maar gebeuren als toerist. Je parkeert in je auto ergens op Urk. Maar aan het einde van de dag weet je niet maar waar je nou precies sting. Nou ja, het enige dat je weet is dat je bij een kerk staat. Dus zo moeilijk zal het niet wezen om die auto te venen. Maar ja, als dan blijkt dat er maar dan één kerk op Urk is, wordt het toch nog lastig. Het overkwam twee toeristen die geen idee hadden waar ze naartoe moesten. Ze vroegen een Urker voorbijganger die allerlei kerken noemde, en langzamerhand kwamen ze uit bij de kerk waar de auto moest staan. Daar sting je inderdaad en ze konden daarna al uit zijn weg weer vervolgen.
0: Dan begreep ik toch eigenlijk niet echt. Dan weet je toch nog wel een beetje de route naar je auto, lijkt mij.
1: Als je toerist binnen en je wiet een hecht nog steg op Urk, kan ik me wel iets van vuur stellen. Maar ja, goed.
0: In het Urkerland sting een portret van Elisabeth Visser, die al 8 maanden door Zuid-Amerika aan het trekken was. Ze denkt dat om spons te kunnen laren, maar ook om vrijwilligerswerk te doen in sloppenwijken met kinderen in wiezeuzen in kinderdagverblijven. Ze was sowieso een liefhebber van reizen. Ader was al in Turkije West en ook in Mexico. Ze zou nog naar Ecuador en daarna naar Costa Rica gaan om in december weer op Urk te komen.
1: Ja, aardig gezegd was ik het alweer vergeten, maar in 2002 besteed het Waterdorp nog. Dat was een soort opvolger van Kingerdorp, dat sinds de jaren 70 elke zomer aan worden. In dat Kingerdorp, dat was eigenlijk weer de voorloper van wat we nou de tentenkampen noemen. Nou, bij dat Waterdorp stingen wateractiviteiten vuur op, zoals het zelf bouwen van een vlot. Nou, aan de foto's te zien in het Urkerland viel de editie van 2002 nogal in het water, want het regende constant. De deelnemers die sliepen dan ook vaker in de botenloods dan in de luizen, inmiddels duurwiekte tentjes. Misschien was dat ook wel de reden van het geruisloos verdwenen van dat waterdorp op Urk.
0: Maar zo'n waterdorp, dat valt dan toch sowieso in het water?
1: Zou eigenlijk wel moeten. Ik bedoel, dat het dan die hele week regent, dat past er ook wel een beetje bij. Maar of het Tommy leuker wordt, dat is nog maar de vraag.
0: Dat denk ik niet. Nee. We gaan door. Een vaste rubriek in het Urkeland in de zomermonden is te gast op Urk. Dat is het nou, maar dat was ook al zo in 2002. In het Urkeland van 10 juli sting Gerry Brouwer uit Akrum Centraal, die Amerikaanse familie op bezoek hadden. Ze kende Urk aardig goed, want ze was ooit de dokterassistent van de bekende dokter Rebel op Urk. Amerikaanse gasten vonden Urk aardig mooi, vanzelf, want ja, dat is Urk gewoon. Vooral het museum, maar jammer van het slechte weer, maar ze gingen vanzelf ook een visje eten in een van de Urker restaurants.
1: En ook dat blijft altijd hetzelfde, of het nou 2002 of 2026 is. Dit is Urk FM met Ommekeken. We gaan dit uur terug naar 2002. Het volgende uur gaan we terug naar een nog ouder jaar. Maar welk jaar het is, dat hoor je ze direct. Eerst is hier een zangeres van wie we in 2002 dachten dat het een grote ster zou worden. Maar het lukte niet. Het bleef bij deze ene hit. Hier is Vanessa Carlton.

0: Ashanti, Amerikaanse zangeres, die begin van de jaren nul toch wel een flink aantal successen had in de top 40. Ze sting niet een keer in de top 40. Dit was er een van Foolish, sting op nummer 17. En daarvoor Vanessa Carlton en 1000 Miles en die sting op nummer 5 in de top 40. Ja, en deze muziek betekent dat we weer eens gaan kijken naar het belangrijkste nieuws van buiten de Urker dorpsgrenzen van 10 juli 2002. En dat begint in Den Haag, want de formatie van een Night Kabinet, dat wou nog niet echt vlotten. Het CDA en de VVD hadden een kanger alle vonden, maar de derde partij was lastiger. Dat zou de LPF moeten worden van de vermoorde Pim Fortuyn, maar de LPF was niet tevreden over de ministersposten die ze zouden krijgen. Alle problemen in dit land, zoals de wachtlijsten en de files, liggen nu op ons bordje, zei een gefrustreerde LPF-leider Matt Herben. De andere partijen krijgen juist de leuke dingen. Nou, uiteindelijk kwamen ze er wel uit met z'n drieën, want dat kabinet dat kwam er, maar was eigenlijk al bijna net zo vlug al wie verdwenen, want het leidde tot een kabinetscrisis in na verkiezingen.
1: 4 maanden na het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaat het nog heel erg goed met de Argentijnse tango-muziek. Die is erg populair geworden nadat de tango-speler Karel Kraaienhof bij dat huwelijk het stuk Adios Nonino gespeeld had. Karel is al langer bekend als een goede speler van tango-muziek en dat bewees hij deze week weer in Argentinië zelf, waar hij een aantal concerten gegeven heeft met zijn eigen groep. De Kraaienhoffen waren in ieder geval heel enthousiast over het concert in Buenos Aires.
0: Een opvallend sportbericht, het 2002. Het naaie keeperstenu van Feyenoord is 3 dagen nadat het was presenteerd op wiel bij het grof vuile zet. De supporters van de Rotterdamse club waren het namelijk niet eens met de kleur van het shirt van de keeper. Dat was fel roze. En dat vonden ze niet passend bij een club. En daarom waren de aanhangers een e-mailactie gestart. Die leverden zoveel reacties op dat Feyenoord besloot het roze shirt om te ruilen voor een groen.
1: En wat misschien wel opmerkelijk is, is dat Feyenoord een aantal seizoenen geleden nog een uitshirt hadden waar ook fel roze in zat. En dat niet het enige, want ja, in een labeltje van dat shirt sting ook nog Amsterdam. Dus dat was al helemaal niet goed voor de Feyenoord fans.
0: Dat zijn de Feyenoord fans dus eventjes niet te murken, denk ik. Oké, wat hebben we nog maar?
1: We hebben nog even wat nieuws van dichterbij. Want in Dronten was de ambtsketen van burgemeester Gresel Steulen. Inbrekers hadden de ketting meenemen uit het gemeentehuis. Er wordt nog wel een beloning van €500 beloofd voor wie de ketting weer terug kon brengen. Maar we weten niet of die oorspronkelijke ketting ooit gevonden is.
0: Ja, dat was het belangrijkste nieuws van Beutenurk. Ze direct weer nieuws van Urk zelf. Er was gedoe over de leugenbank op de haven. Wat er precies los was, hoorde je zo dadelijk.
2: Het Urker nieuws in muziek van vroeger. Je oren het in ommekieken op Urkenveld.

0: I'm Alive van Celine Dion. En daarvoor De Dijk met Ga in mijn schoenen staan. Sting een beetje honger in de top 40 op nummer 37. En dit I'm Alive van Celine Dion sting helemaal niet in de top 40. Maar sting wel op nummer 1 in de album top 100. Want door sting Celine Dion met het album A New Day Has Come. En daar sting dit I'm Alive op. We gaan weer verder met het belangrijkste nieuws. Twee doet het, twee klagellen. En dat begint op het Leugenbinkje op de haven. Oftewel de havenpoort. Dat was nog niet zo oud, het was net gebouwd. Maar de vaste gasten die hadden geklaagd over de wind in de regen, waar ze zo'n last van hadden. Om dat te verhelpen was op deze hangplek voor ouderen beschutting aan de brocht, zodat ze voortaan droge en uit de wind de belangrijkste nijtjes in andere zaken des levens met elkaar konden wisselen. Het initiatief voor deze verbeteringen kwam van Meindert Visser. Hij had zelfs een eigen column in de krant met als titel De Havenpoort.
1: Internet wordt steeds belangrijker, maar op Urk was het nog lastig om snel internet te krijgen. Er was al wel ISDN, maar het nog snellere ADSL was nog niet op Urk te krijgen. Wel kon je via de Dronter internetprovider Solcon ADSL via een omweggetje krijgen door een abonnement op ISDN te nemen. Het zou nog even duren voordat ADSL ook op Urk te krijgen was. Wat er nou kwam, zoals glasvezel, was nog vare toekomstmuziek.
0: De grote singel aan het ruim was mooi en het bood veel ruimte voor bijvoorbeeld lekker te poeren. Maar er zat ook een keerzijde aan. De singel was volgens buurtbewoners gevaarlijk voor kinderen. In de afgelopen weken waren er al 3 kinderen per ongeluk in het water terecht te komen. Ze konden alle 3 net op tijd uit het water worden gehaald, maar de buurtbewoners wouden dat de gemeente maatregelen zou nemen. Die was het echter nog niet van plan.
1: En een opvallende wedstrijd bij de Orca-ruiters met het concours Epique. Dat was namelijk wie langst op een houten paard bleef zitten. En diegene die dat won, die won een echt veulen. Vorig jaar was die wedstrijd ook al houden en toen waren er 2 mensen die elk een Shetland pony wonnen. Ze hadden anderhalve dag non-stop op het houten paard te zitten. Wie dat dit jaar ook al had, er dus een echt paard te vonden.
0: Ik ben toch echt benijd wie dat altijd, wie dus dat, die pony of dat veulen wonnen net. En hoe je toch voor een kanger kreeg om anderhalve dag of anderhalve etmaal non-stop op een houten paard te moeten zitten.
1: Ja, inderdaad.
0: Het lijkt mij heel erg merkwaardig. Maar goed, in 2002 was dat dus aan de hand bij het Concours Epique van Orca Ruiters. Ja, Enrique Iglesias, dat was in die tijd toch vooral de zoon van Julio Iglesias. Maar inmiddels heeft hij zo'n succesvolle carrière en lange carrière achter de rug dat hij eigenlijk geen verdere introductie nodig

0: Duze Dienen kwam drummer Chris Gutte van Bluff om het leven bij een motorongeluk. In het album dat de band Dorno maakte, sting uiteraard helemaal in het teken van de dood van Chris. Dit nummer was daar een mooi voorbeeld van. Mooie dag. Het is tijd voor het Sportnice van 2002. Klaasjelle, wat heb je gevonden in de krant?
1: Nou ja, ik heb een best grappige titel voor een artikel gevonden. Want het ging over de laatste fase van de bouw van de naaie tenniskantine. De titel die luidde als volgt. Laatste set voor tenniskantine. En dat is dus in tennistermen de laatste fase. Deze week wordt het glazen zet en daarna kunnen de binnenwalen erin en kan alles betegeld worden. De naaie kantine wordt groter dan de oude en is voorzien van een overdekt terras. De durvenmelkers van de IJsselmeervliegers moesten voor de luizen leste midvond naar Laon. Een plekje op 370 kilometer afstand van Urk in Frankrijk. 22 deelnemers met 323 durven strijden om de eerste plekken. Uiteindelijk won de combinatie Korf-Zoer. En dat was best verrassend, want de durven kwamen uit een slechte periode waar ze zelfs naar de dierenarts moesten.
0: En dan toch winnen.
1: Inderdaad, dan toch winnen.
0: Ja, precies. Nou, dit was 2002. Was weer een best wel interessant jaar, ook muzikaal gezien. Vind je ook niet?
1: Ja, ik vind wel, je ziet wel weer, of met 2002 zie je ook weer terug dat er nog steeds heel veel nummers, nog steeds heel veel draaid worden.
0: Ja, dat geldt niet helemaal voor de nummer 1 hit. En dat is jammer, want ik vind, en heb ik altijd al gevonden, ik vond de nummer 1 hit van 10 juli 2002 eigenlijk best wel leuk. Is wel interessant eigenlijk. Het was van een Italiaan, Tiziano Ferro. Het is ook bij deze ene hit blieven. Het is dus echt een eendagsvlieg. En het is gewoon een nieuw leuk nummer. Komt uit Italië. Het heet Perdono. De nummer 1 van 2002.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdag 16 juli in het avondje. De pianobar popquiz met Visser en de Vries. Voor iedereen die van muziek houdt. Een popquiz zonder moeilijke vragen, maar een avond vol gezelligheid met de muziek van Rens de Bakker en Marco Horen. Maak een team met je moos, familie, buren, je sportploeg of met wie dan ook. Tickets bestel je via urkfm.nl. Maar wacht niet te lange. Tot donderdag 16 juli in het avondje.
3: Dit is UrkFM. Met ommekieken. Troggen in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is ommekieken.
4: Binnen er weer met het tweede uur van Ommekieken. Vandaag, of nou ja, dit uur gaan we naar een 10 juli in de jaren 90. De zomer, die ding ze nog vandaag, hè, met een temperatuur van amper 20 graden. Daarbij regende het ook nog eens heel veel. Op de tv keken we naar Club Veronica, de film Ferry Bueller's Day Off, de Tour de France en een portret van Toon Hermans.
5: En die hypotheekrente die was spectaculair gezakt naar 7,2%. Op dit moment staat die op 3,7% en dat vinden we ogen. Dit is de belangrijkste Urkernijs in muziek van zaterdag 10 juli
3: 1993.

0: Robin S. uit 1993 en Show Me Love. Ze stingen op nummer 26 in de top 40 van dat jaar van 10 juli 1993. Christelle, een nightje hoor. Vorig uur hadden we 2002. Nou, een nog ouder jaar, 1993. Dus dat is al 33 jaar geleden, als ik het even snel mijn hoofd...
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En we gaan eens kijken wat er in die week allemaal gebeurde op Urk. Wat er allemaal in het Urkeland. Ja, een opvallend bericht. Twee markante Urkers gingen ons dorp verlaten. En dat wordt uitgebreid belicht in het Urkeland. Het ging om Jan en Co. Mars van Drogisterij, de Gaper in de Torenstraat. Ze hadden de winkel 34 jaar had, maar nou was het wel mooi west. Luizen zoon Klaas en schoondochter Dini zouden de zaak overnemen. Maar waarom niet alleen stoppen met de winkel, maar ook meteen verhuizen naar het Drentse platteland? Voor Jan was het antwoord simpel. Wonen in het oude dorp van Urk was niet maar wat het te west was. Vooral door de overlast van de horeca in de buurt. Hij had zelfs al regelmatig 's nachts de burgemeester gebeld als hij weer eens wakker aan worden door de arie in de buurt. Maar er kwam nou dus een einde aan. In de bossen van Nieuw-Weerdingen zou het echtpaar vast en zeker minder last hebben van die herrie. Ik moet dan wel denken aan... Een anekdote die onze Urker conferencier Jaap Bakker wel eens vertelde. Hij zei, Jan Mars die komt zo vaak op Urk om te zeggen hoe geweldig hij het heeft in Drenthe.
1: Viskwiekerijen op de Vormt in het IJsselmeer. Met dat idee kwam CA85 in de gemeenteraad. Nou, de vangsten van de IJsselmeervissers alleen maar achteruit gingen. Volgens de partij zou de Vormt een goede plek wezen voor de kwekerijen. Net zoals ze dat doen in de fjorden van Noorwegen, waar een bult vissen kweekt wordt. De technische mogelijkheden waren er al dus CA85. De kwekerijen op de Vormt binnen er nooit te komen, maar als je ziet hoe succesvol de zalmkwekerijen bij Noorwegen binnen, kun je toch afvragen of het op Urk ook zou kunnen.
0: Ja, want misschien waren er best wel wat mogelijkheden, maar van dit plan en wij nooit maar iets hoort. De hulpdiensten moesten er aan te pas komen toen een woonark op het IJsselmeer dreigde te zinken. De ark wordt door twee sleepboten getrokken in voer van de Ketelbrogge richting Limmer, toen die plotseling water maakte. Eerst was post watersport ter plekke, waarna de reddingboot assistentie kwam verlenen. De ark worden vervolgens naar de Urkerhaven gesleept en daar worden toch maar besloten om via de Urkervoort richting de Limmer te varen.
1: En nog maar redding Nijs. De UK92 van Albert van den Berg was bij het vissen lekker sloegen door een giekblok dat losgeschoten was. De kotter maakte snel water en dreigde te zinken. Gelukkig was de UK152 van Fokke Pasterkamp in de buurt en die kon tulp schieten. Maar ook toen ging het mis. De luizen sleeptros laakte per ongeluk in de schroef van de 152. Nou wordt het wel gevaarlijk allemaal en er moest zelfs een helikopter aan de pas komen om allebei de kotters veilig een haven in te krijgen. Dat lukte gelukkig en de 152 konden 92 haven van Harlingen binnensliepen. Dan worden de 92 in een dok gelegd, terwijl de 152 vader geen noemenswaardige score had.
0: En ze zaten er nog maar een half jaar in, maar de peppelstek was nou al te klein. De dependance van de Pepperrode in Emmeloord had sinds de opening in november al te maken met ruimtegebrek, zodat er nou besloten worden het gebouw flink uit te braaien. En daarom een foto in de krant van het sloan van de heipalen. En nou, bijna 35 jaar later, staat de Peppelstek weer leeg. De cliënten binnen verheus naar de dagbesteding van de Urkerhoeve. En het gebouw biedt na de zomervakantie onderdak aan de leerlingen van de vuurbaak, die daar tijdelijk gewoon zitten. Kortom, een multifunctioneel gebouw dus. En het is, geloof ik, ooit begonnen als kleuterschool. Dat was het eerste blokje met Nice uit 1993. Ze direct vanzelf nog veel maar. Er is ook muziek uit juli 1993. Bijvoorbeeld deze vrolijke plaat uit de top 40 van Willeke Alberti over

0: muziek uit juli 1993. En ja, dat bewies ook wel hoe afwisselend de top 40 in die week was. Want deze twee nummers die je net hoorde, die stingen ook achter een kanger in de top 40. Op nummer 35, Ome Jan van Willy Alberti. En op nummer 34, Sweet Harmony van The Beloved. Een Engelse studiogroep van... John Marsh, dat was de zanger. En die maakte niet veel muziek. Dit nam hij dus in 1993 op. Was een succes in de top 40. Maar daarna hebben we nooit meer iets van hem gehoord, helaas. Begon naar het Urkenijs van juli 1993. Kwasjelle, jij niet zo vonden over de afslag?
1: Jazeker, want de afslag wou investeren in naaien apparatuur. Maar was dat wel zo verstandig met de mogelijke verhuizing naar een nijdpaand in het vooruitzicht? Want dan zou die apparatuur misschien niet meer kunnen verhuizen. Het ging om een telefooninstallatie en een nieuwe veilingklok. Samen goed voor een investering van 330.000 gulden. In de gemeenteraad waren er twijfels of ze ook in een eventuele naaiafslag gebruikt konden worden. Directeur Teun Visser van de afslag zei dat zowel de klokken als de telefoon mee konden verhuizen naar de naaiafslag.
0: Ja, dat was dan mooi geregeld. En die 330.000 gulden worden ook gewoon uitgegeven voor die veilingklok en voor die telefooninstallatie. En om even bij de afslag te blijven, als er een naaie afslag zou komen, dan zou de Europese Unie de knip trekken voor Urk. Want als alles goed zou gaan, zou Europa elke miljoen gulden die Urk in de naaibouw zou steken via de provincie verdubbelen. Wethouder Klaas Kofferman die zag het helemaal zitten, maar hij wou nog niet te vroeg juichen. Het besluit van Brussel volgde namelijk pas na 19 juli. Maar de vuurtekenen vanuit de provincie was een veelbelovend, aldus Kofferman. Uit contacten met de provincie weten we dat ze voor drie dingen gaan: naai wegen, de naai visafslag en het vliegveld Lelystad open. Nou, vooral dat laatste, dat zou nog wel even op zich laten wachten, want het is nu 2026 en dat definitieve besluit is nog steeds niet te nemen.
1: Komt er betaald parkeren op de haven? Als het aan de GPV legt, wel. Jacob, kapitein van de partij, had een voorstel gemaakt om 30 weken in een jaar parkeergeld te innen op de haven. Wat goed zou wezen voor zo'n 85.000 gulden aan opbrengsten. Het plan was nog niet gepresenteerd, over kwamen al bezwaren binnen bij de gemeente. Twee bedrijven op de haven waren erop tegen. Het betaald parkeren is er dan ook nooit gekomen.
0: Het weer nodigde nog niet zo heel erg uit om naar het strand te gaan, maar er was nog een reden om het strand nog even links te laten leggen. Een bijenvolk dat in een van de afvalbakken zijn nest hadden gevonden. Er moest zelfs een imker aan te pas komen om de onderen bijen uit die afvalbak te halen en naar een veilige plek te krijgen. Nou nog mooi weer en Urk kon zonder problemen naar het strand. Een echte mooie zomer worden 1993 trouwens niet. Dat was het nice uit het Urk land van 10 juli 1993. Ze trekt nog veel maar en wij ook internationaal nice of nice van buiten Urk. Maar eerst is hier een plaat die in 1993 binnenkwam in de top 40 op nummer nummer 30. Maar het zou wel uitgroeien tot een van de grootste successen van 1993. De Four Non Blondes en What's Up?

0: Rochelle. Even een kleine quizvraag. Hè. Binnenkort hebben we zelf de popquiz van Visser en de Vries. Maar uit welke film komt dit nummer? Iets met een orka.
1: Oh nee, dan zou ik niet weten. Ja. De enige film die ik weet van Michael Jackson is Thriller. Maar
0: ja, nee. Het is ook al vaar van John Tever zelf. Het was Free Willy. En daar kwam dit nummer op. Will you be there?
1: Wat had dat dan te maken met een orka?
0: Willy was een orka.
1: Ah ja, ik denk dat ik die film maar eens even moet kijken.
0: Dat zou ik ook maar doen. Misschien is hij wel ergens op een streamingdienst te zien. Daarvoor een nummer dat je wel degelijk kent. Een WhatsApp van de Four Non Blondes. Het is tijd om weer even over de Urke grenzen te kijken. Want al gebeurde op 10 juli 1993 ook heel wat. Zoals...
1: Nou ja, als je de oude kratendeur neemt, dan kom je soms nijsturen dat er tegenwoordig ook al in stond. Neem nou een bericht op de vuurpagina van het AD van 10 juli 1993. Wijk weert asielzoekers met geweld. Bewoners van een wijk in Eindhoven protesteren tegen de komst van een groep asielzoekers van een man of 30 in een leeg schoolgebouw in de Luizenbuurt. Daarbij worden voor tienduizenden guldens aan schade aangericht. Nog diezelfde dag bleek het protest nergens voor nodig te wezen, want asielzoekers waren al overgebracht naar een andere, grotere opvang.
0: Iets minder belangrijk nice eigenlijk, of minder gewoon vrolijk nice. De opsplitsing van de Sovjet-Unie in Joegoslavië zorgde de begin jaren 90 voor dat er allerlei naaie landen in Europa kwamen. En dat leverde problemen op bij bijvoorbeeld de UEFA, de voetbalinstantie. Want in één keer dingen veel maar landen mee aan de vuurrondes voor het Europees kampioenschap. Maar ook bij het Eurovisie Songfestival leverde problemen op. Want al die naaie landen wouden heel graag meedoen, maar er was simpelweg geen plek en geen tijd voor. De organisatie die het nauwe zegt dat er maximaal 25 landen mee mogen doen. En dat de landen die het slechtst scoorden van dit jaar, het jaar erop moeten afvallen. Voor 1994 ben dat onder andere België, Luxemburg en Denemarken.
1: De Tour de France was volop bezig. Vandaag worden de 7e etappe houden. Gisteren was de 6e etappe gewonnen door de sprinter Mario Cipollini, die ook de gele trui wist te bemachtigen. De populaire wielrenner uit Italië wordt ook wel Mooie Mario genoemd, omdat hij eruit ziet als een echte Italiaanse playboy.
0: In de ANWB moesten hele oplagen van het blad Reizen uit de winkels halen, omdat er een vervelende fout in sting. Een redacteur had een recensie geschreven van een restaurant in Holten. Hij had door bepaald niet lekker gegeten en liet het ook goed merken. Maar nadat het blad was uitgebracht, bleek dat de redacteur een fout gemaakt hadden. In het blad stond dat hij bij restaurant De Holterberg had gegeten, maar het was in restaurant De Molenberg in Holten. De ANWB kon niks anders doen dan zijn excuus aanbieden en ook al die blon uit de schappental. Dat was het, een overzicht van het nice. Misschien niet het belangrijkste nice van 10 juli 1993. Maar wel een overzicht ervan. We gaan weer naar een plot uit de top 40. Dit was de nummer 5 van die...

0: die nummers uit de top 10 van 10 juli 1993. Eerst Hathaway met What is Love op nummer 5. En op nummer 7 stinkt dit nummer. En het was weer een grote tegenstelling met dat nummer van Hathaway. Everybody Hurts van R.E.M. stinkt op nummer 7. We gaan verder met het nice.
1: Ja, de gemeente Urk moest voor de rechtbank in Leeuwarden komen voor een oude zaak uit 1989. Toen worden in de visopslag vis aangetroffen waar er geen papieren bij zaten van welk skip de vis afkomstig was. En dat was toen de regels, omdat de opslag van de gemeente was. Kreeg die een paar fikse boetes van opgeteld 300.000 gulden. Bovendien zou de opslag 3 maanden dicht moeten als het nog eens zou voorkomen. De gemeente ging daar niet mee akkoord en tekende hoger beroep aan. Dat duurde erg lang, zodat de wethouders, de burgemeester en gemeentesecretaris pas 4 jaar later weer in de rechtbank zaten. Uiteindelijk liep de hele zaak met een sisser af.
0: In het oude dorp stonden een paar reuzen die zo bijzonder binnen dat ze uit te roepen binnen tot nationaal monument. In wijk 5 bijvoorbeeld waren een paar reuzen die de titel al sinds de jaren 70 eeuwen. Eén daarvan is wijk 526 dat in 1993 een teentje te kopen stonden hadden. Uiteindelijk worden ze verkocht aan Marretje Romkes. Deze week kreeg ze van de Stichting Dorpsherstel de sleutels van dat monumentale huisje. Daarna wordt het in het gerestaureerde huisje het koopcontract getekend door Marretje en door burgemeester Veninga.
1: De gemeenteraad van het Zeeuwse Bruinisse was op bezoek op Urk. Nadat Urker bestuurders in februari in Bruinisse west waren voor de herdenking van de watersnoodramp van 1953. De Bruinisser politici kregen een uitgebreide rondleiding door Urk met als hoogtepunt een uitleg van hoe de mijnzaal van de opslag werkte. Er wordt een verkoopwedstrijd gehouden waarbij het belangrijk was om zo snel mogelijk zogenaamd vis te kopen. Winnaar van de wedstrijd was de burgemeester van Bruinisse, Arnold Vogelaar.
0: Moeten Nederlanders die in de oorlog dwangarbeiders waren in Duitsland een extra pensioenuitkering krijgen? Die vraag stond centraal bij een rechtszaak bij het Europese Hof van Justitie. De Urker M. Pracht, die zelf 4 jaar in Duitsland te zien hadden, vindt zo'n uitkering maar dan nodig.

Dat zou neerkomen op ongeveer 75 tot 100 gulden per mond. Pracht roept in het Urkenland nou andere Urkers op die ook weggevoerd waren om gezamenlijk in actie te komen. Of dat allemaal succes had, dat zegt dit vooral nog niet, want dit was vanzelf de eerste oproep. Maar misschien is het uiteindelijk wel gelukt om tot die extra pensioenuitkering te komen. Dit was het Urkenijs van 1993. Ze direct hebben ook nog Sportnijs vanzelf. Want elke week is er weer Nijs op het sportgebied te melden. Bijvoorbeeld over het Zobato toernooi. Wat dat precies is, je hoorde het zo dadelijk. Eerst gaan we naar Frankrijk, naar de stad Nîmes, waar Dire Straits in 1992 een optreden gaven. Dat optreden wordt opgenomen voor een cd. Die is uitgekomen en die kwam ook in de top 40 terecht. En Sting op nummer 12. Hier is Your Latest Trick.

0: Dire Straits live met een nummer dat oorspronkelijk van het album Brothers in Arms kwam. Maar dit kwam dus in 1992 en Sting in 1993 in de top 40. Your Latest Trick. Het is tijd voor het Sportnice uit 1993. Klaasje.
1: Vorige week in het uur van 1995 had ik het er ook al over. Het Zobato toptoernooi. Het basketbaltoernooi voor mensen die eigenlijk nooit basketballen. In 1992 was dat ook al een groot succes. En ik zeg 1992, want er sting nou in de krant dat je je kon inschrijven voor de editie van dit jaar. Het inschrijven kun je doen bij het jeugd, Rijn Brands en Eve de Vries. En bij het hobbyvoetbal hadden we een kraker van je welste in de beker. Want in de tweede ronde stingen Auto Quick Service en Willem de Boer al tegenover een kanger. Op dat moment de nummer 1 en 2 van de competitie. Mensen die zinnen ook wel dat de finale twee rondes te vroeg worden gespeeld. Uiteindelijk won Auto Quick Service met een magere 0-1 na een fout van de keeper. Na deze overwinning worden Auto Quick Service ook als de grote favoriet te zien. Die favoriete rol maakten ze ook waar, want ze skopten het tot de finale en daarin wonnen ze met 4-1 van de Flux.

0: De nummer 14 in de top 40 van 10 juli 1993. All That She Wants van Ace of Base. En Domi, binnen we alweer aan het einde komen van deze uitzending van Ommekieken. 2002 en 1993 stingen centraal. Mooie jaren toch?
1: Ja, ook qua muziek. Twee geweldige jaren.
0: Oké. Rest ons de nummer 1, UB40 en Can't Help Falling in Love.

0: Dit is het nieuws op RUC FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urik FM.

0: Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen, ook vluchtelingenwerk, trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm, vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: de Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

velden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien, snap je bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drinkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drinkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: kopieist.
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert

je klaar voor een zomer vol sfeer, muziek en meezingers? De komende zaterdagen vieren we Jordaan in de Polder. Het feest uit Lelystad. Voor het grote meezingfeest zie je de docu Sprookje in de Polder. Over twee jongens die hun droom lieten uitgroeien tot een knallend evenement. Direct gevolgd door de hoogtepunten van Jordaan in de Polder. Met optredens van onder andere Danny de Munk, Walter Kroes, Guido van der Graaf en Robert van Hemert. Van 4 juli tot en met 8 augustus, elke zaterdagavond. Zing mee en beleef het mee. Jordaan in de Polder, bij ons op tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gisteren...